0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS.

0: uit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Don't overthink too much.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

Een nieuwe aflevering van vandaag de dag. We staan weer helemaal aan. Woensdag 13 mei 2026. We zitten alweer in de vijfde maand van het jaar. En het is voor heel veel mensen is het een korte werkweek. En is het vandaag dus normaal gesproken niet de dag waarop we de week door de midden zagen. Maar is het de laatste werkdag van de week? Wauw, de laatste werkdag van de week, ja. Ja, er zijn natuurlijk bedrijven waar vrijdag nog gewerkt moet worden. Ik begreep ook dat er dit jaar scholen zijn. En zelfs ook heel veel andere plekken waar gewoon op vrijdag nog wel activiteiten zijn. Mijn eigen zoon moet bijvoorbeeld ook, die heeft dan morgen vrij. Maar dan moet hij vrijdag weer gewoon naar school. Maar goed, er zijn dus ook heel veel mensen voor wie vandaag het weekend al begint. En die hebben dan een lekker lang weekend, hè. Met de donderdag, de vrijdag, de zaterdag en de zondag. En dan komt er weer één gewone werkweek aan. En dan hebben we daarna alweer een kortere werkweek. Want dan hebben we op maandag vrij, omdat het dan tweede Pinksterdag is. Maar dan hebben we voorlopig even alle feestdagen gehad. Ik heb even zitten tellen. Dan moeten we nog 226 dagen wachten voordat het Kerstmis is. Ja, dat is wel heel eind weg, hè? Goed, tot 10 uur nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. Voor al die mensen die vanmorgen vroeg zijn opgestaan en erbij zijn hier bij Haarlem 105. Vinden we hartstikke leuk. Voor al die studenten die vandaag examen moeten doen. De VWO'ers gaan vandaag filosofie doen en wiskunde. Wiskunde A, B en C. Degenen die HAVO-examen doen, die hebben vandaag Frans op het programma staan. En de VMBO-kandidaten doen vandaag examens in kunst en economie. Het zal in heel veel gezinnen echt heel spannend zijn deze dagen, met een hoop stress. Een beetje voorzichtig om al die kandidaten heen lopen. Hè. Niet te veel ellende maken. Laat ze rustig studeren. Maar goed, ook die krijgen heel even rust. Hè, want die hebben natuurlijk ook last, ook hemelvaart. Dus die kunnen nog even extra lang leren voordat ze volgende week weer verder gaan. Goed, tot 10 uur dus nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. Ik hou natuurlijk de situatie op de weg in de gaten. Ik kijk wat er verder in onze eigen regio gebeurt. En ik hou ook nog een beetje het landelijke nieuws in de gaten. En dat alles vergezeld natuurlijk van een lijstje met heerlijke platen, zoals altijd. Onder andere de nummer 1 van Nederland op dit moment. Dat is hier al een tijdje, hoor. Alex Warren en Fever Dream.

Hij deed mee voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Kloot! Ik weet niet of je gisteravond hebt gekeken naar de eerste halve finale. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het aan me voorbij laten gaan. Maar dat doe ik eigenlijk al jaren. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden eigenlijk. Ik vond het vroeger, toen we nog zeg maar een echt orkest hadden en het eigenlijk alleen nog maar om de liedjes ging, toen vond ik het nog wel grappig. En toen had je ook alleen de vakjury. En tegenwoordig is het toch een beetje politiek geworden, hè? Met ook het publiek dat mag stemmen. En nou, dan geeft het ene land punt aan het andere land en het andere land weer aan het ene land. En ja, er zit heel veel politiek en heel veel sentiment. Nou ja, ik weet het niet. Maar kortom, ik heb er niet naar gekeken gisteravond. Nederland doet ook niet mee, hè. Wij boycotten het Songfestival. Behalve dan op tv, want we zenden het wel allemaal groots uit. Dat is dan toch een beetje tegenstrijdig. Maar goed, Kloot was er dus. En dit jaar is er geen Nederland. En ik hoorde wel vanmorgen dat Finland een van de favorieten is en door is. En dat een land waar zoveel om te doen is, Israël ook door is. Nou, goed. Het wordt vandaag een slechte dag qua weer. Dat weten we inmiddels ook, hè. Het gaat best wel stevig waaien. Westenwind, kracht 3, 4 misschien wel. Het is nu nog helder in Haarlem, maar toen ik hier naartoe kwam was het wel nat. Is er kans op regen, met name in de ochtend is er kans op regen ook bij ons. Maar het lijkt al met al geen mooie dag te worden. Nou, laten we dan nog even kijken waar het veel staat op de weg op dit moment. Als je op de A4 rijdt van Den Haag naar Amsterdam, dan kom je voor Nieuw-Vennep. Op dit moment in 11 kilometer file terecht. Bij Roelofarensveen is een ongeluk gebeurd. Stilstaand verkeer daar, twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer vanuit Den Haag wordt geadviseerd om te rijden via de A44. Dat betekent wel dat het verderop op de A4 redelijk rustig is. Er zijn werkzaamheden tussen Schiphol en het knooppunt Batuverdorp op de A4. Daar is een deel van de weg dicht, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Nou, dan nog even naar de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen het knooppunt Batuverdorp is de A9 richting A4 Amsterdam dicht. De verbindingsweg is daar ook dicht vanwege werkzaamheden. En dan kan je ook aanraden als je met Hemelvaart de weg op gaat om even goed te kijken in onze regio waar het wel en niet doorrijdt. Want het is typisch zo'n moment waarop er heel veel werkzaamheden plaatsvinden.

9 voor half 8, Haarlem 105. Straks om half 8 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht. Met onder andere nieuws over de noodlanding van een Ryanair-toestel vanwege een zieke piloot. Nepagenten in Heemstede. En natuurlijk weer een fatbike, deze keer op een auto gebotst. En een broedende zwaan onthoofd gevonden in Velsenbroek. En je kan weer in de buitenlucht zwemmen in het houtvaartbad.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, mit rein niet zoveel Duitse muziek, hè. Toch zijn er hele mooie Duitse liedjes. Peter Fox en Haus am See. Om een beetje in de sfeer te komen van de Haarlemtaak. De Haarlemtaak, jawohl! Aankomende zaterdag, dan is het zover. Van 2:30 tot 6 komt Haarlem 105 live vanuit Osnabrück. Omdat het deze week alweer voor de 52e keer de Maiwoche is in Osnabrück. Het is één groot feest daar de hele week in die stad daar. Met heel veel bandjes, heel veel optredens. Heel veel bezoekers. Er komen wel zo'n 700.000 mensen op af. Er zijn meerdere podia in de stad. 100 bandjes treden op. Nou, kortom, hartstikke leuk. Het is echt een feestweek daar in Osnabrück. Met allemaal eetkraampjes, podia. Je kan het zo gek niet verzinnen. Nou, wij zijn daarbij met Haarlem 105. Met de Haarlemtaak. Aankomende zaterdag van 2:30 tot 6 kun je het allemaal live horen op Haarlem 105. Dus nou, om een beetje in de sfeer te komen dan wat vaker alvast een Duits plaatje draaien. It's Robin Thicke. Dit is geen Duits hoor, dit is gewoon Engels. Dit is Looking Lovely, Shaggy en Robin Thicke. My love, that

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer.
2: Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. In Velsenbroek is geschokt gereageerd op de vondst van een onthoofde zwaan. Vlakbij een kinderspeelplaats werd het kadaver aangetroffen. Het vogelhospitaal sluit menselijk toedoen niet uit vanwege de rechte snee in de hals. De politie nam het kadaver in ontvangst voor nader onderzoek. Een dierenarts heeft de zwaan onderzocht. Het vermoeden is dat het letsel is toegebracht door een steenmarter. Daarnaast deed de politie buurtonderzoek. Ook werden camerabeelden bekeken. Niets duidt op een strafbaar feit. Daarom gaat het politieonderzoek niet verder. De mannetjeszwaan is getraumatiseerd achtergebleven. De eieren waar de moeder op aan het broeden was, liggen nu in een warmtebox in het vogelhospitaal. Een auto en een fatbike zijn maandagmiddag op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op de Dijkzichtlaan, op de grens van Zandpoort Noord en Haarlem. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de persoon op de fatbike. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de aanrijding raakte de voorkant van de auto fors beschadigd. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Het zwemseizoen in de houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douw Zwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Specifieke aanleiding heeft de politie niet, maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland file op de A44 naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp heb je 5 minuten oponthoud. Het heeft te maken met een lange file op de A4 naar Amsterdam door een ongeluk. En op de A7 van Horen naar Zaanstad sta je bij Purmerend zo'n 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

Deze zou best ook lekker passen in de disco train op donderdagavond op Aardem 105. Shadow of Your Smile. En dan gewoon natuurlijk die mooie meezinger van die band die helaas niet meer bestaat. Dat is eigenlijk nog steeds jammer, vind ik dat hoor. Maar goed, ze hadden er geen zin meer in. Dat was Huub van der Lubbe en zijn vrienden met De Dijk en Nergens Goed Voor. 10 over 7:30 op Haarlem 105. Nou, we hebben Duits gehad. Gaan we nu even Italiaans doen.

Gente Rimar, Umberto Tozzi en Raf. En er is ook echt een hele gave Nederlandse versie van Marco Borsato. Staat op een van zijn eerste cd's. Zo is het leven, geluk en verdriet. Prachtig, prachtig. Ik kan hem nog helemaal meezingen. We gaan naar de files kijken. Ja, we hadden Franse muziek, Duitse muziek, ook een beetje Italiaanse muziek. Altijd leuk. We gaan naar de files kijken. Waar staat het stil op dit moment in onze regio? De A4, daar is wel serieus, er is een ongeluk gebeurd vanmorgen. Vlak voor Nieuw-Vennep op de A4, als je van Den Haag naar Amsterdam rijdt. Inmiddels is de weg weer vrij. Maar er is nog wel een kilometer of 4-5 stilstaand verkeer voor Nieuw-Vennep. Dat betekent als je vanaf die kant komt dat je een kwartier vertraging hebt. Dan als je doorrijdt van knooppunt De Hoek naar knooppunt Bad Hoeverdorp, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar stilstaand verkeer ook omdat er werkzaamheden aan de gang zijn. Nou, kijken we nog even verder. Komen we bij de A9 uit van Amstelveen naar Alkmaar. Daar tussen het knooppunt Bad Hoeverdorp richting de A4 Amsterdam. Ook daar zijn werkzaamheden aan de gang. En dat levert je wat vertraging op. Nou, en dan kijken we nog even naar de A10. Knooppunt Koenplein, knooppunt Amstel. Amsterdam de Baarsjes naar Amsterdam Buitenveldert. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer over een lengte van 5 kilometer. En dat levert je ook ongeveer 10 minuten vertraging op. Bijna 7:15 op Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Fijn dat je erbij bent. Dit is Taylor Swift.

van de grote hits van 2026 tot nu toe. Taylor Swift en Opalite. 10 voor 8 op Haarlem 105. De spanning loopt op in Velzen. De spanning loopt op in de voetbalcompetitie. Dit weekend dan is het buigen of barsten voor Telstar. Telstar dat vorig jaar zo verrassend promoveerde. En zulk leuk voetbal laat zien. Met een geweldige trainer die helaas na dit seizoen naar FC Utrecht gaat vertrekken. Maar dit weekend, dan is het erop of eronder. De onderste ploegen, de degradanten, zijn al bekend. Hè? Heracles en NAC, die vliegen eruit. En dan gaat het nog even om, is het nou straks Volendam? Of is het Telstar die na competitie moet gaan spelen om uiteindelijk in de Eredivisie te kunnen blijven? Of word je vierde van onderen en dan hoef je geen na-competitie te spelen en mag je volgend jaar dus sowieso terugkeren in de Eredivisie. En laten nou Volendam en Telstar dit weekend tegen elkaar spelen. Dit is die laatste zondagen zijn altijd heel bijzonder, vind ik, in de voetbalcompetitie. Ik ga zelf niet zoveel voetbal kijken, maar ik vind het wel leuk om het te volgen. En die laatste zondagen, dan worden alle wedstrijden verplicht tegelijkertijd gespeeld om competitievervalsing te voorkomen. En we zitten nu in deze fase. En dat is dan mooi, hè? Want er wordt er dus op 9 velden tegelijk worden gevoetbald. Ik zeg, normaal gesproken is er een wedstrijd om 1 uur en om 2:30 en om 4:45 en op zaterdag en op vrijdag, weet ik het allemaal. Maar dus deze zondag alle wedstrijden om 2:30. En die wedstrijd waar het echt om gaat is Volendam-Telstar. Om 2:30 op de dijk in Volendam. Dan moet het gebeuren. Telstar heeft genoeg aan een gelijkspel om Volendam voor te blijven. En daarmee dus automatisch volgend jaar in de Eredivisie te mogen spelen. Als Telstar verliest, dan moeten ze de na-competitie in. Dus het wordt hartstikke spannend. En ik kan me zo voorstellen dat iedereen in de regio die fan van Telstar is, komende zondag met samengeknepen billen naast de radio zit, de televisie kijkt, of misschien wel een kaartje heeft weten te bemachtigen om in Volendam die wedstrijd bij te kunnen wonen. Nou, zo tegen 4:45 zondag, dan weten we het of Telstar volgend jaar weer in de Eredivisie speelt. Dit is Duran Duran. Uit een van die James Bond films. Dit was die film met Grace Jones en Roger Moore. A View to a Kill.

0: muziek uit onze regio. Wolfman, Something Special. En daarvoor nog Duran Duran en A View to a Kill. 8:00, hoogste tijd voor het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7:00. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8:00.
0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
4: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
5: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
0: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
6: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
0: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Richting Amsterdam heb je voor knooppunt Bad Hoeverdorp ook 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En op de A44 naar Amsterdam sta je een kwartier in de file tussen Wassenaar en Kaagdorp. Dat komt nog door de nasleep van een ongeluk op de A4. Die weg is vrij. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom heb je bij Leimuiden ook nog zo'n 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Pedro van Nooy. Goedemorgen, dit is Vandaag de Dag tot 10:00.

0: Supertramp, Breakfast in America. Lijkt me een mooi openen voor het tweede uurtje van deze aflevering van vandaag de dag voor woensdag 13 mei. De woensdag voor Hemelvaart. Ik zei het vorige uur al, het een woensdag die voor veel mensen de laatste werkdag van de week is, omdat ze sowieso op Hemelvaart vrij hebben. En of vrij hebben gekregen van hun baas als verplichte vrije dag op de vrijdag, of omdat ze die vrijdag zelf vrij hebben genomen, waarmee je dan een extra lang weekend hebt. Helaas ziet het weer voor dit weekend en voor de komende dagen er al niet echt fantastisch uit. Dat is dan jammer, hè? Dat je niet met 25 graden naar het strand kan. Maar ja, ik vind het moeilijk om een pijl te trekken op de weersvoorspellingen. Want als ik nu hier naar buiten kijk, hier in Haarlem, ik kijk even om het hoekje zo, en dan zie je, ja, ik zie wel de bomen waaien. Het is, het windje is op zich best wel fors. En ik zie ook wolken. Maar ik zie wel degelijk ook de zon schijnen buiten. Dus het ziet er nu nog goed uit. Het schijnt allemaal minder te gaan worden. Maar zoals het er nu uitziet, denk ik, nou, als dit het is, dan is Haarlem wel een, kan ik wel een terrasje vinden achter een glasschermpje, waar ik dan toch lekker even nog een bakje koffie kan doen. Bijvoorbeeld op de Grote Markt. Ja, toch, waarom niet? Goed, eerst nog even deze aflevering van vandaag de dag volmaken tot aan 10 uur. Tot 10 uur nieuws, weer verkeer en meer op je radio. Ik hou je natuurlijk op de gaten, in de gaten wat er allemaal op de weg gebeurt in onze regio. We bladeren nog even met je door de krant heen. Kijk wat er verder nog voor wetenswaardigheden zijn. En ook nog even het internationale nieuws. Nou, het internationale nieuws wordt toch wel een klein beetje gedomineerd door het Songfestival. Gisteravond was de eerste halve finale. Ik lees dat België zeer verrassend door is gegaan. Ja, blijkbaar was het nummer van tevoren niet zo ingeschat. En ook Israël is door. Ik weet niet of iedereen daar blij mee is. Want ja, als Israël niet door was gegaan, dan had die finale avond misschien wat minder beladen geweest. Hè. Nederland samen met onder andere Spanje en Ierland boycotten het Songfestival vanwege de deelname van Israël. En ik begrijp dat zelfs in Spanje en Israël het Songfestival ook gewoon niet te zien is op tv. In Nederland dan weer wel, hè? Daar kun je het wel gewoon zien. En wat grappig is natuurlijk dat vorig jaar waren we nog wel met kloten. Een van die Songfestival-artiesten die komt naar Nederland toe. En niet een Songfestival-deelname van dit jaar. Maar iemand die in het verleden vaker op een Songfestival heeft gestaan. Dan heb ik het over Johnny Logan. Johnny Logan, de man die 3 keer het Songfestival heeft gewonnen. 2 keer als zanger, hè, met Hold Me Now in 1987. Heel lang geleden. En nog verder geleden, in 1980, won hij het Songfestival met What's Another Year. En wat dichter bij huis in 92 componeerde hij het winnende liedje Why Me, dat toen uitgevoerd werd door Linda Martin. Die Johnny Logan, die is vandaag jarig. En hij is vandaag, om precies te zijn, 72 jaar geworden. En hij is ook nog actief. En als je nou een fan bent van Johnny Logan, dan moet je even opletten. 13 november, dan komt hij naar Nederland. Dan staat hij in de Ziggo Dome. Maar goed, ja, zover zijn we nog niet. Laten we dan in ieder geval maar gewoon het liedje van hem draaien. Het liedje waarmee hij dus de eerste keer het Songfestival won. Namelijk om precies te zijn in 1980. Johnny Logan, What's Another Year?
1: Dit is

nieuwste van Lady Gaga. Die heet Runway. Komt uit de film The Devil Wears Prada, deel 2. 7:15 worden. Laten we even kijken naar de situatie op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar gaat het toch echt wel een beetje mis op dit moment. Vanaf Leidschendam naar Nieuw-Vennep inmiddels 17 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer met een vertraging van zo'n 20 minuten. Dan tot aan de Hoek, knooppunt De Hoek, heb je nog eens een keer 11 kilometer file. Levert je 8 minuten vertraging op. En van De Hoek naar Battenverdorp, daar gaat het ook helemaal niet, nog niet helemaal goed. Ook daar nog eens 3 kilometer. Dus uiteindelijk, zeg maar, als je vanaf Den Haag naar Schiphol gaat rijden, dan kom je alles bij elkaar in zo'n 30 kilometer aan file terecht, die je een half uur vertraging op gaat leveren. Dan de A9, knooppunt Battenverdorp naar de A4 richting Amsterdam is dicht. De verbindingsweg is daar dicht vanwege werkzaamheden. Van Aalsmeer naar Badhoevedorp, 3 kilometer file. Met langzaam rijden tot stilstaand verkeer levert je een minuut of 5 aan vertraging op. En dan van Alkmaar naar Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart. Daar is 4 kilometer file, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Ja, ze zijn er natuurlijk nog volop bezig met die wegwerkzaamheden, waardoor iedereen toch op zijn rem trapt als hij daar langs gaat rijden. En dan tenslotte de A10, knooppunt Koenplein, knooppunt Amstel. Daar staat voor Amsterdam Buitenveldert inmiddels 5 kilometer file. En dat levert je bijna een kwartier vertraging op. En dan moet je dus toch maar even rekening mee houden dat als je vanuit Den Haag naar Amsterdam gaat rijden, dat ook op de wegen waar mensen kunnen uitwijken, zoals op de A44, maar ook door de Bollestreek heen, dat het daar behoorlijk druk aan het worden is. Zo zie ik inmiddels op mijn schermpje voorbij komen. Goed, terug naar de muziek. CeeLo Green. And the rest of your life.

0: grown man, child.
1: I know that's right.
0: Okay.

CeeLo Green. And the rest of your life. 9:59. Straks om 8:30 het Haarlem 105 nieuws over zich. Met een vetmarkt die op een auto heeft gebotst. Een broedende, onthoofde zwaan gevonden in Velzenbroek. Hoe triest is dat toch, hè? En een noodlanding van Ryanair vanwege een zieke piloot op Schiphol. En het zwembad Houtvaart gaat morgen open. Kan je weer lekker in de buitenlucht zwemmen.

En die jongen van Son Milieu, ik vind hem echt heel erg leuk. 24 Hours heet hij. En hij staat op een nieuw album dat een paar weken geleden is uitgekomen. Dat ook 24 Hours heet. Nou, straks om 8:30 het Haarlem 105 nieuws. Ik kan nog net één plaatje voor je draaien. Ook zo'n plaatje dat je op donderdagavond in de discotrain hoort bij Remco Lanting. Deze fijne van Royce Royce. Is it love you're after? Or just a good time?

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. In de omgeving van Heemstede zijn nepagenten actief. Hiervoor waarschuwt de politie. Het gaat over verschillende verdachte situaties, aldus een woordvoerder van de politie. Dit is de reden dat er voor specifiek dit gebied een waarschuwing is geplaatst. Mochten er ook meldingen uit omliggende gebieden komen, dan komt daar ook een waarschuwing voor. Op het moment is dit niet het geval. De politie zegt alert te blijven op meerdere meldingen en dan direct te handelen. Dit soort criminelen gaan vaak professioneel te werk en kiezen hun slachtoffers niet specifiek uit. Dit betekent dat ze in willekeurige gebieden actief kunnen zijn. In Velsenbroek is geschokt gereageerd op de vondst van een onthoofde zwaan. Vlakbij een kinderspeelplaats werd het kadaver aangetroffen. Het vogelhospitaal sluit menselijk toedoen niet uit vanwege de rechte snee in de hals. De politie nam het kadaver in ontvangst voor nader onderzoek. Een dierenarts heeft de zwaan onderzocht. Het vermoeden is dat het letsel is toegebracht door een steenmarter. Daarnaast deed de politie buurtonderzoek. Ook werden camerabeelden bekeken. Niets duidt op een strafbaar feit. Daarom gaat het politieonderzoek niet verder. De mannetjeszwaan is getraumatiseerd achtergebleven. De eieren waar de moeder op aan het broeden was, liggen nu in een warmtebox in het vogelhospitaal. Het zwemseizoen in de Houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douwzwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. En ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door werkzaamheden op de A4 naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek heb je ruim een kwartier vertraging. Op de A10 rijdt het ook langzaam op de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Gooi voor een tegeltje. What doesn't kill you, make you stronger. Kelly Clarkson op Haarlem 105. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Dit is vandaag de dag tot 10 uur met nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. Een dag die, wisselend qua weer gaat worden. Ik keek net naar buiten, toen scheen de zon. En nu zie ik toch weer wat bewolkt worden. Het waait wel, er is kans op regen. Het wordt echt niet mooi. En morgen wordt volgens mij ook niet mooi. Dat is ook heel jammer voor die mooie traditie die we vannacht hebben. Namelijk dauwtrappen. Ken je het nog? Dan ga je eigenlijk, dat is altijd op hemelvaart. Hè? Dan moet je midden in de nacht ga je opstaan en dan ga je de bossen in. En dan ga je wandelen of je gaat naar het strand. En toen ik wat jonger was dan nu, gingen we met een hele groep gingen we dan ook midden in de nacht erop uit. Hè? En dan op de fiets, blikjes bier mee en zo. En dan gingen we naar het strand toe en hadden we sprokkelhout. En dan gingen we daar een kampvuur maken. En dan zaten we daar een beetje om dat vuur heen. En het was gezellig. En dan ja, om... Wat was het, om een uur of 8, 9, 10, als het weer licht werd en zo. Dan ging je gewoon naar huis en dan ging je je bed in en dan ging je je roes uitslapen. Dauwtrappen, je hoort er niet veel meer over. Het is eigenlijk wel een traditie die vooral volgens mij ook in Noord-Holland gebeurde. Er zijn tegenwoordig ook wel wat georganiseerde dauwtrap-evenementen. Zo kun je bijvoorbeeld dauwtrap-wandelingen doen met Staatsbosbeheer. Die zijn op verschillende plekken, ook hier in de regio. Moet je maar even googlen, gewoon op dauwtrappen Staatsbosbeheer. En dan krijg je gewoon een lijstje. Toevallig niet in Bloemendaal en Zandvoort, maar wel wat verder weg. De Schoolse Duinen bijvoorbeeld, daar wordt dauwtrappen gedaan. Ja, het is echt een hele oude Nederlandse traditie. Ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. En ik weet ook eigenlijk niet zo goed of het nog gebeurt. Of we nog met z'n allen aan het dauwtrappen zijn. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ga er morgen vroeg ook niet voor opstaan om te kijken of het dan ook echt zo is en of mensen het aan het doen zijn. Dat dan weer niet, hè? Soms worden de covers gemaakt die best wel leuk zijn. En soms ook lekker swingender zijn misschien nogal dan het origineel. Justin Timberlake, Anna Kendrick, and Earth, Wind & Fire en September. Een heerlijke uitvoering uit

ik heb in mijn tijdlijn op Insta en op Facebook een keer op een filmpje geklikt. Waarop mensen dansen op september. En ik krijg nu iedere keer echt rijen met filmpjes van hele dansscholen. Waar mensen allemaal op dit nummer staan te dansen met z'n allen. September hoorde je natuurlijk oorspronkelijk van Earth, Wind & Fire. Maar dit was dan de uitvoering zoals die in de speelfilm Trolls zit, de animatiefilm. Met Justin Timberlake en Anna Kendrick erbij. 10 over half 9 geweest. Bruce Springsteen, Born in the USA.

grappige uitvoering, hè? Celine Dion and the Whispers. And the beat goes on. Celine Dion die heeft aangekondigd dat ze ook weer gewoon gaat optreden. De problematiek in onze regio als het over het verkeer hebben is nog niet helemaal voorbij voor deze woensdagochtend. Het gaat vooral mis op de A4 hè, vandaag. Van Den Haag naar Amsterdam, vanaf Nieuw-Vennep tot aan het knooppunt De Hoek. 18 kilometer file met meer dan 20 minuten vertraging. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De weg is daar dicht op sommige plekken. Wegwerkzaamheden aan de hang, was een ongeluk vanmorgen. Nou, er is van alles aan de hand daar, maar houd er maar rekening mee van Amsterdam. Als je van Den Haag naar Amsterdam gaat rijden, dus dat je vanaf Nieuw-Vennep behoorlijk in de file komt te staan. Dan nog een klein stukje verderop van Amsterdam Sloten naar knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat 2 kilometer file, stilstaand verkeer, 7 minuten vertraging. Waar hebben we dan nog meer file staan voor je? Dan gaan we naar de A9. Dan komen we terecht bij Diemen Amstelveen. Tussen Holendrecht en Amstelveen. 3 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Van Amstelveen naar Alkmaar, van Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam. Daar is de verbindingsweg dicht vanwege werkzaamheden. Tussen Aalsmeer en Batuverdorp staat 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. Van Alkmaar naar Amstelveen, vanaf Velzen tot aan het knooppunt Raasdorp. 4 kilometer file, 7 minuten vertraging. En van Batuverdorp naar Amstelveen Stadshart, ook daar 4 kilometer file met 4 minuten vertraging. Nou, dan tenslotte nog even naar de A10 kijken. Als we het over de snelwegen hebben van Amsterdam naar Durgerdam, 5 kilometer file, een ongeluk daar. De linker rijstrook is dicht. Inmiddels al een kwartier vertraging. Knooppunt Koenplein, knooppunt Watergraafsmeer, 3 kilometer file. Watergraafsmeer, Koenplein bij de Nieuwe Meer, 8 kilometer file. En van het knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel, vanaf de afrit Haarlem naar Amsterdam Buitenveldert, 20 minuten vertraging, maar liefst door 8 kilometer stilstaand verkeer. Het is onvoorstelbaar. Het is woensdagochtend en toch is het gewoon hartstikke druk. Zou dat nou alles te maken met het feit dat iedereen toch deze woensdag dan maar even naar zijn werk gaat, omdat we die komende twee vragen met Hemelvaart vrij hebben? Zou dat het dan zijn? Ik zat er al over na te denken. Ik denk dat dat het dan is.

Je hoort een plaat die al meer dan een half jaar in de hitlijsten stond. Olivia Dean en So Easy. To Fall in Love. En daarna hoorde je In Excess en The Suicide Blonde. En zo is het bijna 9 uur geworden bij Haarlem 105. Het zonnetje schijnt weer in Haarlem. Ik heb nog één plaatje voor je op weg naar Tim's. Soul Searcher. Can't Get Enough.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworsten test doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niet van Haarlemtak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibogge-festival.
1: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlemtak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Vies pas. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
6: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
5: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
7: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
5: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file naar Amsterdam op de A4. Voor knooppunt De Hoek heb je 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden. En op de A10, de ring van Amsterdam, sta je bij Durgerdam een kwartier in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 staat ook file bij Amsterdam buiten Veldert. Daar moet je nog eens rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Dat is op de Ring Zuid richting Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: Goedemorgen allemaal.
4: Pedro van Mooij.
9: 5 over 9. Welkom bij derde en laatste uur Vandaag de Dag.

ik dacht toch maar weer gewoon een lekker Duits liedje draaien. Hè? Want als je dan toch die promo hoort voor Osnabrück. Voor komende zaterdag hier op Haarlem 105. Dacht ik, ja, dan moeten we toch ook gewoon meer Duitse muziek gaan draaien. Skandal im Sperrbezirk van de Spider-Murphy Gang. Kan met je Neue Deutsche Welle, de jaren 80 muziek. Had je opeens veel Duitsstalige muziek op de radio in Nederland. Goedemorgen allemaal, woensdag 13 mei, 10 over 9. Derde laatste uurtje vandaag de dag voor deze woensdag. De dag waarop weer heel veel eindexamenkandidaten aan de bak moeten. De VMBO gaat vandaag examen kunst en economie doen. De leerlingen die op de HAVO-examen doen, hebben vandaag Frans voor hun kiezen. En de VWO-kandidaten hebben in de ochtend filosofie. En vanmiddag staan er drie vakken wiskunde op het programma. Wiskunde A, B en C. Ja, je hebt tegenwoordig zelfs vier soorten wiskunde op het VWO. Je hebt ook nog wiskunde D, maar daar hoef je dan weer geen examen in te doen. Dat krijg je wel, maar daar doe je dan weer geen examen in. Vraag me niet waarom ik het weet, ik weet het gewoon. Nou, heel veel succes als jij vandaag examen gaat doen. En ook heel veel succes voor de ouders en al die mensen die eromheen staan. Want het zijn natuurlijk best op zich stressvolle dagen. Deze weken waarin de examens zich afspelen. En al die studenten die straks dan de stranden gaan bevolken in Albufera, in Gerzo. Of weet ik waar ze allemaal naartoe gaan. Tot 10 uur is dit vandaag de dag op Haarlem 105. Op een dag die af en toe wel wat zon laat zien, zo nu in de ochtend. Maar toch zijn de voorspellingen voor vandaag niet gunstig. Er wordt echt wel regen verwacht. Er komt ook er staat een behoorlijk windje bij. En sowieso het hele hemelvaartweekend lijkt er niet echt fantastisch uit te zien. Nou ja, dan moet je maar lekker binnen blijven. Hè? En lekker genieten onder andere van Haarlem 105. Waarin we het komend uur je bijpraten over nieuws, weer, verkeer en meer. Het is een rare woensdagochtend qua verkeer. Ik zei het vorige uur al, misschien dat het er heeft mee te maken dat het toch een halve week is voor heel veel mensen die vrijdag bijvoorbeeld vrij hebben genomen. Of die vrijdag een verplichte vrije dag hebben na hemelvaart. En die dan denken, nou ja, dan ga ik deze woensdag dan toch ook maar naar mijn werk. Hè, want we zitten wel een beetje in een ma-di-do-samenleving. Heel veel mensen gaan op maandag, dinsdag, donderdag ook echt fysiek naar het werk. En zijn op woensdag en vrijdag thuis. Maar goed, omdat nu die week er wat anders uitziet, denken mensen misschien, ik ga ook maar woensdag werken. En dat leidt dus tot heel veel files opeens. Goed, het is ook de woensdag met wat jarigen. Het vorige uur had ik het al gemeld. Johnny Logan, de man die het Songfestival twee keer heeft gewonnen met liedjes, is vandaag jarig. Die is 72 geworden. Ilse de Lange is ook vandaag jarig. Jawel, 49. En iemand die ook jarig is vandaag, dat is Stevie Wonder. Die is vandaag 76 geworden. Nou zou ik natuurlijk Happy Birthday kunnen draaien van Stevie Wonder. Dat ga ik niet doen. Ik ga straks een ander leuk liedje voor hem draaien. Maar eerst even naar de top 40 met Somber en Homewrecker.

76 jaar geworden, dus Stevie Wonder en I Wish. En daarvoor nog Homewrecker van Somber. Het is bijna 9:50 op Haarlem 105. Ik zei het al, het is een rare woensdagochtend als het om het verkeer gaat. Er zijn wat ongelukken gebeurd. Het is gewoon druk voor de woensdag. Bij ons in de regio, van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en het knooppunt De Hoek. 15 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Er zijn daar nu wegwerkzaamheden aan de gang. Langzame rijden tot stilstaand verkeer. En het verkeer wordt ter plekke omgeleid. Dan de A5 Amsterdam-Hoofddorp. Voor het knooppunt Raasdorp. 4 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Vanaf het knooppunt Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam. Daar is de verbindingsweg dicht vanwege werkzaamheden. Voor Batuverdorp staat 3 kilometer file als je vanaf Aalsmeer komt. En dan van Alkmaar naar Amstelveen. Voor het knooppunt Raasdorp 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer door een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij, maar het levert je wel zo'n 10 minuten vertraging op. En dan van Batuverdorp naar Amstelveen Stadshart nog eens 4 kilometer file langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan nog de A10 voor Zeeburg, 5 kilometer file als je vanaf Landsmeer komt. Van het knooppunt Watergraafsmeer tot aan knooppunt Koenplein, 5 kilometer file. Kleine 10 minuten vertraging, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de langste file die staat van Amsterdam-Bos en Lommer naar Buitenveldert. Daar 7 kilometer stilstaand verkeer. Dat levert je meer dan een kwartier aan vertraging op. Nou, succes als je erin staat, zou ik willen zeggen. Het komt goed hoor, het komt goed. Het is gewoon een beetje hemelvaartdruk. Dan laten we het daar met z'n allen maar op houden.

Coldplay en People of the Pride. 5:30. Zijn we al ooit dat Songfestival? Teach-in.

Ze wonnen natuurlijk niet met dit liedje. Ze wonnen met Ding Dong. Maar deze was te leuk om te laten liggen. Teaching and See the Sun. Ja, en dat alles omdat natuurlijk nu de halve finales van het Eurovisie Songfestival zonder Nederland op dit moment plaatsvinden.

0: Mr. Belt and Weasel and opened up my soul.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer.
3: Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. Een auto en een fatbike zijn maandagmiddag op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op de Dijkzegdlaan, op de grens van Zandpoort Noord en Haarlem. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de persoon op de fatbike. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de aanrijding raakte de voorkant van de auto fors beschadigd. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. In de omgeving van Heemstede zijn nepagenten actief. Hiervoor waarschuwt de politie. Het gaat over verschillende verdachte situaties, aldus een woordvoerder van de politie. Dit is de reden dat er voor specifiek dit gebied een waarschuwing is geplaatst. Mochten er ook meldingen uit omliggende gebieden komen, dan komt daar ook een waarschuwing voor. Op het moment is dit niet het geval. De politie zegt alert te blijven op meerdere meldingen en dan direct te handelen. Dit soort criminelen gaan vaak professioneel te werk en kiezen hun slachtoffers niet specifiek uit. Dit betekent dat ze in willekeurige gebieden actief kunnen zijn. Het zwemseizoen in de Houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douw Zwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken.
0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn nog bruikbaar. Daardoor lopen Amerikaanse oorlogsschepen en tankers gevaar, meldt de New York Times. President Trump en minister van Defensie Hegseth zeiden onlangs juist dat het Iraanse leger geen bedreiging meer vormt. Omdat veel oud-studenten in het buitenland onbereikbaar zijn voor DUO, wil het kabinet maatregelen nemen. Doordat studieschulden niet kunnen worden geïnd, loopt DUO nu geld mis. Vorig jaar zo'n 170 miljoen euro. Het kabinet wil studenten verplichten hun contactgegevens door te geven. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Het weer vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog druk rond Amsterdam en dat heeft te maken met onder meer werkzaamheden op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam sta je tussen Roelof Arendsveen en knooppunt De Hoek een kwartier in de file. Verder is de A1 dicht van Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden na een ongeluk. Omrijden kan via Almere over de A27 en de A6. En op de A10 Zuid richting Utrecht sta je nog in de file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

Nou, het grote rijtje is van 10cc. Deze gouden ouwe, zullen we maar zeggen. The things we do for love. 6:50. Straks na 10 trouwens Jan Gauws met Haarlem Werkt. En dit is Tiësto.

0: AIDS is lethal.
1: This track has been made for charity. This is only a demo, so go on and buy the track.
2: Dance for Life, Chesto en Maxi Jazz, die helaas niet meer onder ons is. En Dance for Life was bedoeld om geld op te halen voor onderzoek tegen HIV, wat AIDS veroorzaakt. Tegelijkertijd wel gewoon een heerlijke dansplaat. 10:10 bij Haarlem 105. Ja, er wordt natuurlijk op heel veel plekken in het land wordt geprotesteerd tegen de komst van, of het hebben van, asielopvang. En ja, wat er natuurlijk gisteren in Loosdrecht is gebeurd, is echt verschrikkelijk werkelijk. Ik kan me nog voorstellen dat je gaat demonstreren voordat zo'n AZC of een noodopvang of wat het ook is er is. Maar als het er eenmaal is, dan moet je dat gewoon accepteren. Dus wat er gisteravond gebeurd is, brandstichten met brandende fakkels. En denk je, ja, daar zitten dus nu al mensen en die moeten dat dus allemaal meemaken. En daar zitten ook gewoon mensen tussen die bijvoorbeeld gevlucht zijn voor oorlogssituaties. En die zitten dan daar in zo'n opvang. En die krijgen dan te maken met brandende fakkels en met schreeuwende mensen voor de deur en zo. Ik kan er gewoon niet bij. Ik vind het schandalig. Ik vind het schofterig gedrag. Ik kan het niet anders noemen. En ik ben niet de enige die dat zegt. Hè. Bedoel, daar denken we met z'n allen denk ik wel ongeveer hetzelfde over. Ik vind het prima. Je hebt echt een recht om te demonstreren. Maar je kan het ook netjes doen. Je kan het ook netjes doen. En soms zitten er ook gewoon van die lafbekken tussen. Ik zat in Tanems Dagblad te lezen. Hè, dat, om maar even het bruggetje te maken dan. Gisteravond was er een AZC-protest, ook in Hillegom, bij het gemeentehuis voor de deur. Een stuk of 40 mensen stonden daar. Het waren, bleek overigens voornamelijk mannen te zijn die daar stonden. En die stonden tegen te demonstreren tegen de mogelijke komst van een AZC in Hillegom. En moet je opletten, er zijn nog niet eens plannen voor een AZC in Hillegom. Voor een opvang. Maar ze stonden er wel alvast te demonstreren. Van nou, stel je voor dat ze erover nadenken. Dan gaan wij hier vast nu even staan schreeuwen dat we dat niet willen. Dus er stond een man of 40 daar met een spandoek waar dan heel groot op staat: Hillegom buigt niet. En de organisator, en dat bedoel ik dan met lafbekken. De organisator is een meneer die daar staat met de Nederlandse vlag om zijn schouders heen. Dan denk ik, nou, wat wil je daar nou mee zeggen? En die meneer die wil dan niet met zijn naam in de krant. Een 55-jarige Hillegommer die niet met zijn naam in de krant had. Dus je hebt wel het gore lef om daar te gaan demonstreren. En daar te gaan staan schreeuwen. Maar je wil er niet zeggen wie je bent. Nou, zijn foto staat in de krant. Ik hoop met z'n allen dat er iemand is die weet hoe die meneer is. En dat we dan even die naam van die meneer bekendmaken. Want als je zo'n grote mond hebt, dan zou ik zeggen, kom erop. Dan moet je ook gewoon even boten bij de vis. Dan moet je ook gewoon zeggen wie je bent. Hè? Gewoon even grote kerel zijn. En niet daar een beetje lafbekkerig gaan staan demonstreren. Met een vlag om je nek heen. En net doen alsof niemand weet wie je bent. Maar goed, het is er wel rustig gebleven. Er waren geen brandbommen, er was verder geen gedoe. Het was verder een keurige demonstratie. Maar ja, Hillegom is ook wel keurig natuurlijk.

was plaatjes aan het uitzoeken. En ik dacht, wat zou ik nou eens draaien zo op woensdagmorgen, zo vlak voor een hele lange hemelvaart weekend. Ik dacht, nou is leuk, weet je, een beetje zomers. Ik had See the Sun van Teaching, had ik al, hè, dit uur. En toen dacht ik, oh, deze heb ik ook al lang niet gehoord. Summer in the City van Joe Cocker. En alleen, ja, toen had ik nog niet in de gaten dat... Er is helemaal geen Summer in the City, want het wordt echt een verschrikkelijk weekend. Met heel veel regen, met wind en temperaturen die niet verder komen dan 11 à 12 graden. Sorry daarvoor hoor. Maar het was wel lekker. Summer in the City van Joe Cocker. Kwart voor 10 geweest op Haarlem 105. Dit is The Script. Superheroes.

superhero learns to. The scripts and superheroes. Nou, nog één keer dan even kijken naar de situatie op de weg. Het wordt wel langzaamaan beter nu, hoor. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Roelevaar en Veen en het knooppunt De Hoek zijn werkzaamheden aan de gang. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Je wordt ook deels omgeleid. Voor De Hoek staat 6 kilometer file. Van Schiphol naar het knooppunt Batuverdorp 2 kilometer file vanwege wegwerkzaamheden. Wegwerkzaamheden, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Levert je 5 minuten vertraging op. Dan op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Bij de aansluiting met de A10. Daar bij Amsterdam-Westpoort 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Bij het knooppunt Raasdorp. De aansluiting met de A10. Nog eens 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En van Amsterdam naar Hoofddorp. Daar stilstaand verkeer, een kapotte vrachtauto bij het knooppunt Raasdorp. Dat levert 5 kilometer vertraging op. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Knooppunt Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam is dicht vanwege wegwerkzaamheden. En van Alkmaar naar Amstelveen bij de afrit Haarlem-Zuid. Tot Amstelveen Stadshart, 10 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer levert je zo'n 10 minuten aan vertraging op.

overal. Michael Prince. Bijna 10 uur. Tijd om afscheid van elkaar te nemen. Niet van Haarlem 105 natuurlijk, hè, want straks is er gewoon Haarlem Werk met Jan Gaus. En morgenochtend weer een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Ik wens je een hele fijne hemelvaart. En als je een lang weekend hebt, geniet er volop van. Wij spreken elkaar vast alweer een andere keer. Hoi, tot later.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog druk op de wegen in Noord-Holland. De A10 staat file, de ring van Amsterdam op de ring West en Zuid richting Utrecht. De vertraging is een kwartier. De A5 van Amsterdam naar Hoofddorp sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. Richting Amsterdam op de A5 sta je 12 minuten vast voor de aansluiting met de A10. Verder heb je 10 minuten oponthoud op de N201 van Hilversum naar Uithoren bij Kortenhoef. En de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is na een ongeluk weer vrij. Maar je hebt nog wel een kwartier vertraging tussen Baarn en Blaricum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 13 mei. Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
6: Ja, misschien staat hij wel aankomende vrijdag op nummer 1. Ik heb het over Justin de Wild.

0: Steven de Wild en Cheerio. En een enorme hit.
1: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.
0: En

Amsterdamse zangeres Evi, ook wel Evi, en de Steermouth Mix. En hier, goedemorgen, Haarlem 105 is dit. En dit is Dua Lipa

0: Don't Start Now. Dua Lipa, deze woensdag 13 mei. En afgelopen zondag was in Haarlem de Veteranendag. En we waren daar bij natuurlijk, ja.
1: We hebben de IJmeer, het panzervoertuig. We hebben het CBRN voor de opsporing van chemische strijdmiddelen. Squadron van 298 Squadron van de Luchtmacht. Met onder andere

0: Een Bambi bucket die normaal onder de helikopters hangt voor de blussen van branden. En de collega's van de marechaussee.
1: Ja, het is best bijzonder om alles te zien, want dat zie je niet elke dag.
2: Paspoorten dan?
1: Je moest kijken of ze echt of nep waren. Hij was gewoon zwaar.
2: Ja? En het eerste wat je doet is op elkaar richten?
1: Ja, gewoon voor de
3: ik
1: foto.
3: Ik voelde me echt militair.
2: Het is nu bijna af vandaag. Hoe ging het?
0: Ja, het is goed bezocht. Druk. Het weer was beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het gewoon te warm. En nu zie je dat iedereen toch langer blijft hangen in de tent. De bier is op, dus dat is goed.
4: Ja, afgelopen zondag was dat op de Grote Markt. Veteranendag. En dit is Status Quo.

0: status quo. Bolland en Bolland. Die, ja, onze eigen Bolland en Bolland. Die hadden dit ook, dit nummer. De status quo, die wilde dat toen doen. En toen kregen ze gratis de producent Bolland en Bolland erbij, ja?
1: Vanaf de Maaiwoggen. Vanaf de Maaiwoggen. Vanaf de Maaiwoggen. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, aankomende zaterdag komt Haarlem 105 weer vanaf de Maaiwoggen. En die uitzending die zal er zijn tussen 12 en 6 uur. Dat is een groep van Haarlem 105. Gaat daar vrijdag naartoe. En dan zaterdag dan die mooie uitzending tussen 12 en 6 uur op radio. Radio en televisie. En dit is Sukoe.

school. En wat is het toch weer wennen aan het weer. Het is gewoon weer hartstikke fris. Vorige week nog heerlijke temperaturen. En nu komen we niet verder dan zo'n 13, 14 graden. En als het zonnetje dan nog weg is en het windje een beetje opkomt. Ja, dan wordt het best fris. In Schalkwijk blijven ze behoorlijk aan het werk om alle infrastructuur allemaal weer goed te krijgen. Jongen, jongen, is niet te geloven. En dit is Teddy Swims.

0: Teddy Swims. And some things I'll never know.
1: Some things I'll never know.
0: Ja, hij zegt het beter dan ik. Dat wel. Ik had het er net al even over. Schalkwijk, drukke werkzaamheden. Soms is het ook een beetje zoeken. Dan moet je bijvoorbeeld naar de bus of je moet een bepaald fietspad af om ergens te komen in Schalkwijk. En dan is het toch een beetje een zoekplaatje, want iedere dag verandert er wel wat.

Ja, ja. Canned Heat. En On the Road Again. Nou, dat gaat dan wel even duren in Schalkwijk. Volgens mij duurt het nog tot... midden augustus dat dat... Nee.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer.
2: Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. In Velsenbroek is geschokt gereageerd op de vondst van een onthoofde zwaan. Vlakbij een kinderspeelplaats werd het kadaver aangetroffen. Het vogelhospitaal sluit menselijk toedoen niet uit vanwege de rechte snee in de hals. De politie nam het kadaver in ontvangst voor nader onderzoek. Een dierenarts heeft de zwaan onderzocht. Het vermoeden is dat het letsel is toegebracht door een steenmarter. Daarnaast deed de politie buurtonderzoek. Ook werden camerabeelden bekeken. Niets duidt op een strafbaar feit. Daarom gaat het politieonderzoek niet verder. De mannetjeszwaan is getraumatiseerd achtergebleven. De eieren waar de moeder op aan het broeden was, liggen nu in een warmtebox in het vogelhospitaal. Een auto en een fatbike zijn maandagmiddag op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op de Dijkzegtlaan, op de grens van Zandpoort-Noord en Haarlem. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de persoon op de fatbike. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de aanrijding raakte de voorkant van de auto fors beschadigd. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Het zwemseizoen in de Houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douwzwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken. En dan nog het weerbericht voor onze omgeving. Een lage drukgebied blijft actief. Dit betekent regelmatig buien bij een stevige westenwind en slechts 11 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp sta je bij knooppunt Raasdorp nog 5 minuten in de file door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Nick Kershaw was dat. Wouldn't Be Good mogen we ook wel graag draaien. Maar dit, The Riddle, zelf ook wel heel erg raar. Nou, dat ik hem eventjes naar voren heb getoverd. En ook nog eens een keertje de Jonas Brothers. And Who's In Your Head. Dus even kijken, wie hebben we hier? Welke zangeres is dit?
1: Nou,
0: Sabrina. En Madonna. Sabrina Carpenter en Madonna.

0: Bruno Mars. Mysterieus spoor in Haarlem met bloed en veren blijkt een protestactie te zijn. Je kunt het nalezen op onze website haarlem105.nl. En de politie waarschuwt ook voor veel nepagenten in Heemstede. Meerdere verdachte situaties. Ja, als mensen zich dan uitgeven voor politie, dat trap je snel in. Dus hou daar rekening mee. Brand in een schuur aan de Laan van Osnabrück in Haarlem. Kun je ook nalezen op onze website. En Gert-Jan Bluis. Hij is een hele tijd is die wethouder geweest in Zandvoort. We hebben mooie dingen kunnen doen. Hij zwaait af als wethouder. Je kunt het allemaal nalezen op onze website.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dit is Niels Geuzenbroek. Mogen we graag muziek van draaien. Dit is de Apple.

Dit is nieuwe muziek van Zonmilieu, hun nieuwe single. En die nieuwe single die heet 24 Hours. Zonmilieu.

voor 11. Ruim 10 voor 11 bij Haarlem 105. En een mooie nieuwe single van Song Mieux. En 24 Hours. You got nothing on me. Met Calvin Harris en Jazzy en Satisfied.

Dance Valley 2026 zal hij erbij zijn. Calvin Harris. Op 8 augustus hier in Sparenwoude, Oosterbroek, Velsen-Zuid. Daar is deze Calvin Harris aanwezig. Samen met Hardwell en nog een hele hoop anderen. Perry Corsten, Gregor Salto, Quintino, Chucky, Charlie Loy Noyes. Allerlei gasten komen daar langs op 8 augustus dit jaar. Mooi, gaaf.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibochefestival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Vies pas.
3: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
4: Dit is 105. Het is 11 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En op de A10 heb je bij Amsterdam Buitenveldert, op de Ring van Amsterdam, 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 13 mei. 105. Goedemorgen.
4: Jan Gaus.
7: En nader. 54 Ultra en Talk to you.

Tamina Sanders, Ellie May, and Who We Are, and another, and 54 Ultra ervoor met Talk To You. En van de groep Baker Mads, mogen we ook wel graag nieuwe nummers draaien. En dus in dit geval ook met Rani.

Love Life. Dat is de nieuwe single van Baker Mat. Festival Vloed van 14 tot 16 mei. En het is een heel nieuw, fonkelnieuw festival in Zandvoort. En Festival Vloed, dus echt gewoon of het een vloed is, hè. App en vloed, maar nu vloed. 14 tot en met 16 mei. Kunst, dans, muziek en circus door Zandvoort. Van dorp tot duin. Echt, ja, wel gaaf. Ik denk dat het wel mooi wordt. Op een hele hoop locaties. Drie unieke locaties. Theater De Krocht. De loods van de reddingsbrigade. Ah, dat is mooi. En de dorpskerk. Ja, het gaat door de hele stad. Het hele dorp Zandvoort gaat het heen. Van donderdag, dus vanaf morgen tot en met zaterdag 16 mei... vormt Zandvoort het decor van een allereerste editie van Vloed. Een nieuw jaarlijks cultureel festival... dat tijdens Hemelvaartweekend wordt georganiseerd. 3 dagen lang van kunst, muziek, dans en circus. En verrassende binnen- en buitenlocaties. Ontdek, beleef en geniet. Je kan ook even kijken op de website van de gemeente Zandvoort. Daar kun je er ook alles over zien. Ja. Mooi. Ja, het is toch mooi dat ze dat doen. Vloed.

Midnight Oil. And the beds are burning. De zangeres Shanna Spyro, die mogen wij graag volgen. Dit was de eerste single. Dat waanzinnige mooie intro wat ik nu even gebruik. Daarna volgde Die on This Hill. Daarna kwam The Visitor. Maar dat is, die heb ik ook nog wel een beetje bekritiseerd, die Visitor. Hij heeft ze niet naar geluisterd hoor, nee, absoluut niet. Maar ze heeft wel nieuwe single uit. Oh, man, oh, man. 105. En die hoor je zeer regelmatig langskomen. En mooie single geworden van Shanna Spyro. Dit is The Material Lover.

0: Serial Lover. Ik weet niet of je het hebt meegekregen in het nieuws, maar premier Rob Jetten is bezig met een rondje eilanden. Rondje en dan niet Ameland en Texel en dat soort dingen. Maar rondje Caribisch Nederland. Dus met Bonaire, met Saba, met Sint Eustatius. Ik weet overigens niet of hij ook nog naar Aruba en naar Curaçao gaat. Want dat zijn aparte landen zijn dat. Maar goed, Rob Jetten was aangekomen op Bonaire. Denk, nou, ik ga eventjes lekker zwemmen. En hij werd daar geprikt door iets. En ja, dat gaf een allergische reactie. Het programma van zijn bezoek aan Aruba en Bonaire is daarop een klein beetje aangepast. Speciaal op de dag van de... En speciaal op bezoek op de dag van de verpleving. Schrijft Rob Jetten in een bericht op X. Na een allergische reactie moest ik even een paar uur worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is toch wat weer. Vaak in die Caribische Zee gezwommen. Mij is dat gelukkig nooit overkomen, nee. Nou, dan komt maar even een nummertje uit Bonaire.
1: Sammy.
0: Sammy Martin. En hier is...

0: Gary Tuman. Disco was dit toen. Hele snelle disco. Echt wel gaaf om zo weer eens even een keertje te horen. Ja, en Underwater was dat. Harry Tuman. Zeker.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, met Sandra O'Neill, Alan Clark. Hier is Finally.
2: Your hands showed me a dance. I'm in a trance.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. In de omgeving van Heemstede zijn nepagenten actief. Hiervoor waarschuwt de politie. Het gaat over verschillende verdachte situaties, aldus een woordvoerder van de politie. Dit is de reden dat er voor specifiek dit gebied een waarschuwing is geplaatst. Mochten er ook meldingen uit omliggende gebieden komen, dan komt daar ook een waarschuwing voor. Op het moment is dit niet het geval. De politie zegt alert te blijven op meerdere meldingen en dan direct te handelen. Dit soort criminelen gaan vaak professioneel te werk en kiezen hun slachtoffers niet specifiek uit. Dit betekent dat ze in willekeurige gebieden actief kunnen zijn. In Velsenbroek is geschokt gereageerd op de vondst van een onthoofde zwaan. Vlakbij een kinderspeelplaats werd het kadaver aangetroffen. Het vogelhospitaal sluit menselijk toedoen niet uit vanwege de rechte snee in de hals. De politie nam het kadaver in ontvangst voor nader onderzoek. Een dierenarts heeft de zwaan onderzocht. Het vermoeden is dat het letsel is toegebracht door een steenmarter. Daarnaast deed de politie buurtonderzoek. Ook werden camerabeelden bekeken. Niets duidt op een strafbaar feit. Daarom gaat het politieonderzoek niet verder. De mannetjeszwaan is getraumatiseerd achtergebleven. De eieren waar de moeder op aan het broeden was, liggen nu in een warmtebox in het vogelhospitaal. Het zwemseizoen in de Houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douwzwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken. En dan nog het weerbericht voor onze omgeving. Een lage drukgebied blijft actief. Dit betekent regelmatig buien bij een stevige westenwind en slechts 11 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

is het, hè? Ik ben altijd heel enthousiast over het Euro Songfestival. Maar dit jaar kan het me eigenlijk wel een beetje gestolen worden. Zoveel gedoe over geweest. Ook wat mij betreft persoonlijk een beetje onnodig gedoe. Dan denk ik, jongens, hè, die Avrotros die een punt hadden willen maken. Ja, nou, lekker punt, want we zenden het toch gewoon uit via de NOS. Nou, ik snap er helemaal geen reet meer van. Maar goed, Luke Combs was dat. En hoorde je met Rethink Some Things. Hey, dat is een mooie titel. Rethink Some Things, ja. Denk er nog eens over na. En John Mayer en New Light. Ja. De eerste halve finale is geweest.

0: mensen. Ik wil dansen. Licht en donker. Ook dingen met S10 gedaan. Als ik God was, was ook wel een heel aardig nummer. Zeker. En Vrouwtje, dit is haar nieuwe single Jaar na Jaar. Aardig 105. Goedemorgen. Het is woensdag 13 mei. Ja, alweer halverwege mei, hè. En dit is Marcia Heinz. Heinz. Ja, precies.
1: De Haarlemmer 5 Dance Classic.

Sasha Hines. And your love still brings me to my knees. Ja. We hebben toen in de tijd allemaal grapjes over gemaakt. Die ga ik nu niet doen. Nee. Woensdag 13 mei. Goedemorgen. En dit is nieuwe muziek. Jalen Anaconda. Nieuws en nieuwe muziek hier met dit radio's.

Ja, Chicago. Met al die toeters. En die big band bijna. Baby, what a big surprise. Hard to say I'm sorry if you leave me now. Maar ook dat mooie nummer Saturday in the Park. Dat mag ik ook graag draaien, zeker. Wauw. And you're the inspiration. Beetje gospel achter. Allemaal van Chicago. En de street player, die mag er ook zijn. Dat is later nog eens een keer door de Bucketheads veranderd. Sample genomen van dat nummer. En dan werd het een de Bucketheads met een street player. Ja, allemaal nummers van Chicago. Maar dit hele rustige nummer, If You Leave Me Now, dat was wel hun grootste hit. Ja, zeker. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. Ik heb nog even dat oude nummer van je van Chaka Khan. Rufus en Chaka Khan, Ain't Nobody. Maar nu in de 2026 uitvoering van

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de afsluitdijk in beide richtingen, de A7 tussen Noord-Holland en Friesland. En op de A10 Zuid staat file bij Amsterdam Buitenveldert en de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. Een auto en een fatbike zijn maandagmiddag op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op de Dijkzechtlaan, op de grens van Zandpoort Noord en Haarlem. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de persoon op de fatbike. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de aanrijding raakte de voorkant van de auto fors beschadigd. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. In de omgeving van Heemstede zijn nepagenten actief. Hiervoor waarschuwt de politie. Het gaat over verschillende verdachte situaties, aldus een woordvoerder van de politie. Dit is de reden dat er voor specifiek dit gebied een waarschuwing is geplaatst. Mochten er ook meldingen uit omliggende gebieden komen, dan komt daar ook een waarschuwing voor. Op het moment is dit niet het geval. De politie zegt alert te blijven op meerdere meldingen en dan direct te handelen. Dit soort criminelen gaan vaak professioneel te werk en kiezen hun slachtoffers niet specifiek uit. Dit betekent dat ze in willekeurige gebieden actief kunnen zijn. Het zwemseizoen in de houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douwzwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-PVV-minister Faber bleef het inzetten van noodrecht doorzetten, ondanks negatieve adviezen van haar ambtenaren. Die vonden de motivering voor het gebruik van noodrecht ontoereikend en waarschuwden dat hij geen stand zou houden in de Kamer of voor de rechter. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Daar ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. En ook werd er geweld gebruikt tegen politie en hulpverleners. Het lab dat testen uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens, zegt de inspectie. Vorig jaar werden de gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Het gaat om de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht. Verder rijdt het langzaam op de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. En daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibochefestival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Vies pas.
3: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
4: Dit is 105. Het is 1 uur.
5: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. In Velsenbroek is geschokt gereageerd op de vondst van een onthoofde zwaan. Vlakbij een kinderspeelplaats werd het kadaver aangetroffen. Het vogelhospitaal sluit menselijk toedoen niet uit vanwege de rechte snee in de hals. De politie nam het kadaver in ontvangst voor nader onderzoek. Een dierenarts heeft de zwaan onderzocht. Het vermoeden is dat het letsel is toegebracht door een steenmarter. Daarnaast deed de politie buurtonderzoek. Ook werden camerabeelden bekeken. Niets duidt op een strafbaar feit. Daarom gaat het politieonderzoek niet verder. De mannetjeszwaan is getraumatiseerd achtergebleven. De eieren waar de moeder op aan het broeden was, liggen nu in een warmtebox in het vogelhospitaal. Een auto en een fatbike zijn maandagmiddag op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op de Dijkzichtlaan, op de grens van Zandpoort Noord en Haarlem. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de persoon op de fatbike. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de aanrijding raakte de voorkant van de auto fors beschadigd. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Het zwemseizoen in de Houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douwzwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken. En dan nog het weerbericht voor onze omgeving. Een lage drukgebied blijft actief. Dit betekent regelmatig buien bij een stevige westenwind en slechts 11 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A10, de ring zuid van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Door werkzaamheden heb je daar 10 minuten op onthoud. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, startte systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1:00. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droogmomenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Alfred Weidewormer. 5 minuten vertraging en 10 minuutjes extra op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Staat de file bij Amsterdam Buitenveldert. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: wakker. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. In de omgeving van Heemstede zijn nepagenten actief. Hiervoor waarschuwt de politie. Het gaat over verschillende verdachte situaties, aldus een woordvoerder van de politie. Dit is de reden dat er voor specifiek dit gebied een waarschuwing is geplaatst. Mochten er ook meldingen uit omliggende gebieden komen, dan komt daar ook een waarschuwing voor. Op het moment is dit niet het geval. De politie zegt alert te blijven op meerdere meldingen en dan direct te handelen. Dit soort criminelen gaan vaak professioneel te werk en kiezen hun slachtoffers niet specifiek uit. Dit betekent dat ze in willekeurige gebieden actief kunnen zijn. In Velsenbroek is geschokt gereageerd op de vondst van een onthoofde zwaan. Vlakbij een kinderspeelplaats werd het kadaver aangetroffen. Het vogelhospitaal sluit menselijk toedoen niet uit vanwege de rechte snee in de hals. De politie nam het kadaver in ontvangst voor nader onderzoek. Een dierenarts heeft de zwaan onderzocht. Het vermoeden is dat het letsel is toegebracht door een steenmarter. Daarnaast deed de politie buurtonderzoek. Ook werden camerabeelden bekeken. Niets duidt op een strafbaar feit. Daarom gaat het politieonderzoek niet verder. De mannetjeszwaan is getraumatiseerd achtergebleven. De eieren waar de moeder op aan het broeden was, liggen nu in een warmtebox in het vogelhospitaal. Het zwemseizoen in de houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douw Zwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken. En dan nog het weerbericht voor onze omgeving. Een lage drukgebied blijft actief. Dit betekent regelmatig buien bij een stevige westenwind en slechts 11 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaiwochenfestival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Viel spas.
3: Dit is 105. Het is 3 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met daaronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je voor Den Oever 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A10. De A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Bij werkzaamheden zijn daar twee rijstroken dicht. De N232 Amstelveen-Haarlem tussen Schiphol en de A9 2 kilometer. Op onthoud is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. Een auto en een fatbike zijn maandagmiddag op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op de Dijkzechtlaan, op de grens van Zandpoort Noord en Haarlem. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de persoon op de fatbike. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de aanrijding raakte de voorkant van de auto fors beschadigd. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. In de omgeving van Heemstede zijn nepagenten actief. Hiervoor waarschuwt de politie. Het gaat over verschillende verdachte situaties, aldus een woordvoerder van de politie. Dit is de reden dat er voor specifiek dit gebied een waarschuwing is geplaatst. Mochten er ook meldingen uit omliggende gebieden komen, dan komt daar ook een waarschuwing voor. Op het moment is dit niet het geval. De politie zegt alert te blijven op meerdere meldingen en dan direct te handelen. Dit soort criminelen gaan vaak professioneel te werk en kiezen hun slachtoffers niet specifiek uit. Dit betekent dat ze in willekeurige gebieden actief kunnen zijn. Het zwemseizoen in de Houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douwzwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken. En dan nog het weerbericht voor onze omgeving. Een lage drukgebied blijft actief. Dit betekent regelmatig buien bij een stevige westenwind en slechts 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is er al veel verkeer onderweg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het lange hemelvaartweekend wat in het verschiet ligt. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A10 tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert 5 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dit komt door wegwerkzaamheden daar. 2 rijstroken zijn dicht. En tenslotte valt op de N201 uit Hoorn richting Hilversum voor de aansluiting met de A2 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Bloemendaal. 105.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen nu 10 minuten vertraging. De A9 Alkmaar Diemen ook 10 minuten vertraging. Tussen Batuverdorp en Amstelveen. Dan de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn bij Schiphol Oost. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. In Velsenbroek is geschokt gereageerd op de vondst van een onthoofde zwaan. Vlakbij een kinderspeelplaats werd het kadaver aangetroffen. Het vogelhospitaal sluit menselijk toedoen niet uit vanwege de rechte snee in de hals. De politie nam het kadaver in ontvangst voor nader onderzoek. Een dierenarts heeft de zwaan onderzocht. Het vermoeden is dat het letsel is toegebracht door een steenmarter. Daarnaast deed de politie buurtonderzoek. Ook werden camerabeelden bekeken. Niets duidt op een strafbaar feit. Daarom gaat het politieonderzoek niet verder. De mannetjeszwaan is getraumatiseerd achtergebleven. De eieren waar de moeder op aan het broeden was, liggen nu in een warmtebox in het vogelhospitaal. Een auto en een fatbike zijn maandagmiddag op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op de Dijkzechtlaan, op de grens van Zandpoort Noord en Haarlem. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de persoon op de fatbike. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de aanrijding raakte de voorkant van de auto fors beschadigd. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Het zwemseizoen in de Houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douwzwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuin in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. In veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en wordt het een graad of 12.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knop het Raasdorp en de A10 heb je een kwartier vertraging. De A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. 10 minuten extra. Dat komt voornamelijk door omrijders. Want de A4 richting Amsterdam is bij Bad Hoeverdorp dicht vanwege werkzaamheden. Dan op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen de Baarsjes en Buitenvelder doe je er een kwartier langer over door werkzaamheden. En 2 rijstroken dicht. Ook een kwartier vertraging heb je op de A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zometeen na 5 uur Haarlem vandaag.
1: Zijn de braadworsten al klaar?
2: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
1: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niet van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibogge Festival.
3: Je hoort wat ze zeggen, u de teller aan het sjouwen. Dat betekent even over de grens heen kijken.
1: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Vies pas.
4: Dit is 105. Het is 5 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu de meeste vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade staat 11 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijst ook dicht en dat kost je nu 1/2 uur extra. Ook een vrachtwagen met pech op de A9 naar Alkmaar tussen Amstelveen Stadshart en Batuverdorp levert dat 10 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is afgesloten. En de A10 West naar de A10 Zuid tussen de afritten De Baarsjes en Buitenveldert een 1/4 vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dankjewel.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Dit is Haarlem vandaag tot 7 uur bij je met het laatste nieuws en andere actualiteiten. Oh, wat klinkt het leuk. We gaan het hebben over een bloederig spoor met botten en veren. Gadverdamme. Oh, man. Maar ook lekkere muziek. Dit is Måneskin, City Ebony.

Måneskin op 105. Goed dat je luistert. Ja, we gaan tot 7 uur jou bijpraten over alles wat er aan de hand is in de regio. We gaan het hebben over Hemelvaartsdag, maar we gaan het zometeen vooral even hebben over een wel heel bijzondere... Ja, bijzonder. Is het een kunstobject? Ik weet het eigenlijk niet precies. Het is een heel bijzonder mysterieus spoor wat hier door Haarlem heen heeft gelegen geweest, is aan de hand gegaan. Onze razende reporter Maurice heeft het spoor gevolgd en die kan ons straks vertellen wat daar allemaal aan de hand is. Het ziet er een beetje uit als een heleboel dooie vogels ergens hier in het centrum. Nou, misschien heb je ze wel zien liggen. Maar nu we het toch over dode vogels hebben. En dit is wel even heel erg vervelend. In Velzerbroek is er best wel geschokt gereageerd op een bijzondere vondst van een onthoofde zwaan. Die is gevonden pal naast de kinderspeelplaats. Het vogelhospitaal denkt dat er wellicht menselijk toedoen aan de hand is geweest. Maar de politie die zegt... de politie is het volgens mij. Die hebben zoiets van dat zal misschien wel een boommarter kunnen zijn. Nou ja, we moeten maar gaan zien hoe het afloopt met de eieren die ook gevonden zijn. Want er is een nestje gevonden met eieren. Die liggen op dit moment in de warmtebox in de vogelhospitaal. En wellicht komen daar alsnog leuke zwaantjes uit. Nou ja, het is een heftig ding. Misschien lagen er ook wel dode vogels hier in Haarlem. We gaan straks even luisteren naar wat daar allemaal aan de hand is. Verder is het natuurlijk de week van het Songfestival. En dat betekent dat ik de komende 2 uur af en toe eens een nummer ga draaien uit het Songfestival. We zijn begonnen met Måneskin. Natuurlijk hebben we hem gehoord en herkend. Straks ook nog allemaal andere nummers uit bijvoorbeeld Nederland. Maar ook de verre geschiedenis van het Songfestival. Mr. Songfestival himself zal nog wel langskomen. En dat dus hier zometeen. Maar het is ook Hemelvaart. En dat betekent dat we ook wel nummers gaan draaien die daar wellicht iets mee te maken hebben. Dit is bijvoorbeeld een nummer van Bob Dylan. Maar dan echt bekendgemaakt in de jaren 90 door een wel heel bekende rockband. Dit is Guns N' Roses op 105.

Knocking on Heaven's Door. Dit waren The Guns and the Roses. Laten we even luisteren naar hoe Bob Dylan dat ook alweer deed. Ja, toch een heel ander verhaal, hè? Ja, toch ook goed. Lekker hoor. Wij gaan straks gaan wij luisteren naar een reportage over een heel bijzonder mysterieus spoor. Maar eerst Sleepless in a Hotel Room. Hier komt-ie.

0: Bob Dylan en Randy Crawford daarnet met Guns N' Roses, of met Knocking on Heaven's Door natuurlijk. Dankjewel, fijn dat je even belt. Van, Pat Garrett en die film toch? Ja, we zijn het net gebeld. Ik zei het is Bob Dylan. Hij is natuurlijk ook geschreven door Bob Dylan. Maar ja, Randy Crawford heeft er natuurlijk ook op meegezongen, denk ik dan, op die plaat. Hoe dan ook, we gaan hier geen uitgebreide discussie over voeren. Kan wel, kan. Maries, want we hadden net een beller aan de lijn. Ik ga jou nou ook maar meteen even naar een... Naar een microfoon sturen, maar. Ja, dat krijg je dan.
1: Ja, ik zeg gewoon niks.
0: Ja, dat is lukt. Goed.
1: Ja, ja.
0: Maar, er gebeurde net wat. Want ik zei natuurlijk, Knocking on Heaven's Door. Dus ik liet, ik dacht Bob Dylan horen. Maar misschien was het wel Randy Crawford. Zo. Ja,
1: het is een koffertje van Randy.
0: Ja, het is van Bob Dylan.
1: Heb ik niet verzonnen hoor. Maar ja. We worden gebeld.
0: Ja, dat was supergoed.
1: Dat jij fouten maakt.
0: Dat is alleen maar fijn. Ja, nee. Ik word ook steeds geweld. Dat ik hier nog mag zitten is een godswonder. Nee, goed dat je luistert. Het is van Bob Dylan hoor trouwens. Maar Randy Crawford had ongetwijfeld ook gezongen hebben. Dankjewel, Maasdag. Zo, want Maurice, jij was onlangs. Was jij in het centrum van Haarlem op zoek? Nou ja, op zoek. Jij was een spoor aan het volgen.
1: Het kwam ook door een beller.
0: Oh, vertel.
1: Ja, die zegt, joh, er ligt hier allemaal dode kuikens of zo in mijn straat. Wat is dat? En ik dacht, meestal als ik iets niet weet en het is nieuwsachtig, kijk ik op haarlem105.nl. Maar ik kon niet vinden wat het was. Dus nee. Hij dacht, is dit een goede tip?
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja,
0: dat is een goede tip.
1: Ik weet ook niet wat het is. Het is een goede tip. Dus ik ben erheen gegaan.
0: En op onderzoek uitgegaan. Laat even luisteren hoe dat gegaan is.
2: Wat is dit, joh? Wij vragen ons af.
1: Ja, wat is het?
2: Wat is dit voor shit? Voodoo shit. Op de vloer. Hier in Haarlem. Live.
3: Ik dacht de vocals. Maar het is niet. Ik heb geproefd. Dit smaakt naar aardbei.
0: Geproefd?
1: Laat het zien. Kijk.
0: Oh nee, niet doen. Niet proeven. Oh.
3: Het is wel aardbeien. Die zijn niet echt.
2: Oh, nou, ik ga nog even goed kijken. Man. Ja, het heeft wat weg van een soort bloederig. En ik zie de veren in. Ik zie een soort ritueel. Voodoo, wint die? Ik heb geen idee wat er hier in deze mensen opkomt om dit hier in deze straat te doen.
0: Het zegt onbegrijpelijk. Ja.
3: Protest.
4: Voor
3: wat? Voor geen idee. Mensen die vinden vogels niet mooi.
4: Nee, ik denk, het lijkt op dode vogels, maar ja, we moeten misschien meer of geen vlees eten. Het kan ook. Je weet niet wat de reden ervan is.
2: Jij blijft curieus. Ja. Handhaaf, misschien is het wel een handhaafvirusvariant of daar een stil protest. Het wordt steeds curieuzer.
5: Ja, het is toch steen en zootje. Wat ze gedaan hebben met die gonzen, doodschieten.
1: Ja, want wat is het?
5: Nou, weet ik ook niet.
1: Nee. Ja, maar u weet wel waarvoor het is?
5: Ja, omdat onze over gonzen, ja.
6: Een meneer die liever niet in beeld wilt, legt uit dat er een protest was bij het provinciehuis. Tegen het voornemen om de komende 3 jaar... elk jaar 100.000 ganzen in Noord-Holland te doden. Zodat daarna een stabiele populatie ontstaat die niet voor overlast zorgt rondom Schiphol, natuurgebieden en landbouwgewassen in de provincie. De protestgroep liep in een rouwstoet door zijn straat heen en liet deze substantie achter.
5: Allemaal een trommel en de dingen is allemaal tegen zo. Ja. Heel groepje. Hoe was het, een mannetje of 50?
7: Jij bent een doodskist.
4: Nou ja, kijk, we worden allemaal dieren gedood eigenlijk, hè? Ik bedoel, we eten allemaal vlees, of niet zoveel meer, maar ik niet. Maar toch, ik bedoel, als ze er wat mee doen met die ganzen, bijvoorbeeld, dat ze dat vlees verkopen of zo, of dat ze dat op een humane manier doen, dan heb ik er geen moeite mee.
5: Dat is wel nodig. Ze zijn vliegtuigen, zelfs de ganzen in het ding komen. En dat ding soort neer. Een keer ben ik naar gans dood, gaan dan die mensen, of niet?
4: Het is ook gevaarlijk natuurlijk. Dus dan gaan ze ook dood als ze ergens tegenaan vliegen. Dat is ook niet zo'n leuke dood natuurlijk. Voor zo'n beest.
5: Je mag gewoon niks meer doodschieten. Ja. Je mag geen wolven meer doodschieten, niks. Duiven mag niet doodschieten. Schijt wel eens onder lekker hier. Maar lekker.
6: Volgens de demonstranten is het doodschieten niet de oplossing. Maar ligt het aan onze manier van landbouw waarin de gans goed gedijt.
1: Wat vindt u van de actie?
4: Nou, ik vind het prima. Hier doen ze geen mensen kwaad mee, toch? Nee, het is... Nee,
8: het ligt voor uw deur.
4: Ik heb liever, ik heb liever dit als dat ze dan dingen kapot maken. Dat vind ik echt heel zielig. Kijk, het meeste gaat er over iets wat er weg met de regen. Dus het lost vanzelf op. Hè? Ja.
6: De substantie bestaat uit bieten met takjes. En de veertjes komen uit kussens. Dinsdagochtend reed de veegwagen door de stad... En was alles weer schoon.
0: Oh, nou, dat is dan heel goed gedaan. De veegwagen heeft de hele zaak weer schoongemaakt. Hey, maar ik begreep, Maurice, je had ook signalen van huilende kinderen en zo bij die rommel.
1: Ja, ik heb natuurlijk wat verder onderzoek gedaan. Toen ging ik online kijken. En dan heb je Nextdoor. Nou, daar vertelde iemand... Dan wordt dit bericht ook gepost. Dan weet iemand wat het is. En toen vertelde ook iemand dat hij in zijn bakfiets daar langs fietste. Of in de auto.
0: In ieder geval, die kwamen
1: met
0: er langs.
1: Kinderen.
0: Met kinderen, ja.
1: Ja, en die schrokken zich natuurlijk dood. Of tenminste niet, die dieren lagen er dood. Ja, maar die schrokken van de dode dieren. Ja. Huilend aan toe. En als je... Ja, kijk, het is radio, dus heel veel mensen zien het niet. Jij hebt het wel gezien.
0: Ja.
1: Maar als je dit omschrijft, is het...
0: Het ziet er echt uit als gewoon een doodgereden dier. Roadkill.
1: Ja. Maar wel waar een paar keer overheen is gereden. Want het is wel een beetje splashy, joh.
0: Ja, het ziet er niet fris uit. Ik zou even gaan naar haarlem105.nl. Daar kun je deze hele reportage, jouw hele detectivewerk, kun je gewoon terugzien. En dan zie je ook wat dat bloederige spoor met botten en veren door onze stad is. Ja, het ziet er niet heel mooi uit. Maar ben jij vaker geneigd om dit soort dingen te volgen dan...
1: Nou, ik was mijn pizza aan het eten. En dat was een pizza met pepperoni en tomatensaus. En eigenlijk wat die man omschreef begon aardig op mijn pizza te lijken. Die niet zo goed gelukt was. Toen dacht ik, ik ga de stad in. Ik heb niet minst een honger nu. Je wilt toch weten wat er ligt.
0: Ja,
1: als dit
0: waar,
1: bij mij voor mijn deur zou liggen, zou ik ook willen weten wat het is.
0: En wat het
1: dat
0: is.
1: Weten we nu.
0: Ja. Dus tegen de afschot van de ganzen.
1: Ja, maar vooral... Eigenlijk tegen waarom we het afschieten. Want ik heb ook de demonstranten gesproken. En die zeggen, wat wij doen is wij groeien allemaal van dat vetrijk gras. Of eiwitrijk gras. Want dat is goed voor ons vee. Maar dat is ook goed voor de ganzen. Dus die zitten hier in een soort permanente McDonald's. Dus die worden dik en lui. En die gaan een beetje... Ja, die blijven hier. Die gaan niet weg. Er worden geen trekganzen meer. Maar blijfganzen. En dat dijkt dan weer uit. Niet dat ze dikker worden. Maar dat worden er vanzelf meer. Dus je kan ze nu 3 jaar lang afschieten en zeggen... We hebben een mindere populatie. Volgens hun... Komen er dan vanzelf weer meer? Volgens de provincie trouwens niet.
0: Dikke blijfganzen.
1: Ja, dikke blije gans.
0: Dikke blije gans. Nou ja, goed. Als je er last van hebt gehad, dan weet je nu in ieder geval waar het vandaan komt. Ga nog even kijken op onze website haarlem105.nl. Daar kun je nog alles teruglezen en terugzien over deze gekke actie. En wel heel fijn dat ze de zaak weer schoon hebben gemaakt. Zo vind ik het ook. Maurice, succes bij de volgende detectivewerk.

0: waren ze, de Pet Shop Boys. It's a Sin op 105. Wij gaan naar het nieuws van 5:30.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. In de omgeving van Heemstede zijn nepagenten actief. Hiervoor waarschuwt de politie. Het gaat over verschillende verdachte situaties, aldus een woordvoerder van de politie. Dit is de reden dat er voor specifiek dit gebied een waarschuwing is geplaatst. Mochten er ook meldingen uit omliggende gebieden komen, dan komt daar ook een waarschuwing voor. Op het moment is dit niet het geval. De politie zegt alert te blijven op meerdere meldingen en dan direct te handelen. Dit soort criminelen gaan vaak professioneel te werk en kiezen hun slachtoffers niet specifiek uit. Dit betekent dat ze in willekeurige gebieden actief kunnen zijn. In Velsenbroek is geschokt gereageerd op de vondst van een onthoofde zwaan. Vlakbij een kinderspeelplaats werd het kadaver aangetroffen. Het vogelhospitaal sluit menselijk toedoen niet uit vanwege de rechte snee in de hals. De politie nam het kadaver in ontvangst voor nader onderzoek. Een dierenarts heeft de zwaan onderzocht. Het vermoeden is dat het letsel is toegebracht door een steenmarter. Daarnaast deed de politie buurtonderzoek. Ook werden camerabeelden bekeken. Niets duidt op een strafbaar feit. Daarom gaat het politieonderzoek niet verder. De mannetjeszwaan is getraumatiseerd achtergebleven. De eieren waar de moeder op aan het broeden was, liggen nu in een warmtebox in het vogelhospitaal. Het zwemseizoen in de Houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douwzwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor 2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie bekendmaakt. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je een half uur extra nodig tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Er staat 4 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade, 12 kilometer en 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad Airport, 20 minuten vertraging. Dan de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Voor het knooppunt Zaandam doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A9 naar Alkmaar, Zaalsmeer en knooppunt Velzen. Dan de A9 verderop richting Alkmaar tussen Akersloot en Heilo. Daarbovenop ook weer een kwartier vertraging. Naar bij Amsterdam file op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 15 minuten extra door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Het 57ste Eurovisie Songfestival in 2012 heeft ze ermee gewonnen. Lauryn Euphoria hier op 105. Daardoor kon Zweden het in 2013 gaan organiseren. Ja, het was een grote hit. En later heeft ze nog een keer een prachtig nummer gemaakt. Tattoo. En nog veel meer trouwens. Maar goed, daar wilde ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Ik wilde het gaan hebben over een schuurbrand. Ja, waarom ook niet? Bij een schuurbrand vannacht in Haarlem is veel rook vrijgekomen. Na drieën werd de brand ontdekt. Gelukkig kreeg de brandweer het vuur snel onder controle. De brandweer heeft 2 gasflessen uit de schuur gehaald en gekoeld om verdere risico's te voorkomen. Over eventuele schade is nog niets bekend en de oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. Wat wel interessant is, dat die schuurbrand is aan de Laan van Osnabrück. En aankomende zaterdag is het weer zover. Dan hebben wij Haarlem Taak te vieren in Osnabrück. Wij zijn erbij vanuit Haarlem 105 op de Maaiwoche al daar. Straks hoor je er meer over. Eerst gaan we nog heel even naar morgen. De dag van morgen, dan is het namelijk hemelvaart. En ik ga ook daaromtrent een aantal nummers draaien die daar echt wel iets mee te maken hebben. Dit is Bryan Adams, later nog een keer gecoverd door Doe. Maar dit is Heaven.

0: Father and Friend hier op 105. Goed dat je luistert naar Haarlem vandaag. Tot 7 uur bij je met het laatste nieuws uit de regio. Wat wel interessant is, Ron Adelaar. Als ik de naam Ron Adelaar zeg, ja, misschien zegt het je niks. Maar hij treedt overmorgen treedt hij op in Phil. En hij is echt een hele bekende pianist. Hij doet het ongelooflijk goed op Spotify. En onlangs sprak mijn collega Roet Oeihem over het feit dat hij nu niet alleen aan pianeren is en op Spotify het leuk doet, maar ook echt daadwerkelijk gaat toeren. Want het is zijn allereerste toer. En zij vroeg hem, ja, hoe zit het dan, dat toeren? Hoe leuk is dat? Lukt het een beetje?
1: Ja, heel erg leuk. Ik ben onder andere in Leeuwarden en in de Sneek geweest. En ik ga nog naar Tilburg. In Rotterdam ben ik geweest, in de Doelen. Dus ja, het zijn wel hele mooie plekken om mijn muziek te kunnen spelen. Erg leuk.
2: En is het dan ook, je hebt al eerder losse voorstellingen gegeven, of losse concerten, laat ik het zo zeggen. Maar zo'n hele rit, is dat dan extra spannend? Voel je een bepaalde druk of is het eigenlijk alleen maar leuk?
1: Nou, het laatste. Het is vooral erg leuk, want ik hou ervan om mijn pianocomposities live te spelen voor het publiek. En ook na afloop met het publiek in contact te komen en te horen wat ze ervan vonden. Kijk, als ik mijn muziek maak, mijn eigen composities, doe ik vaak thuis. En mijn vrouw is een grote fan, dus die luistert dan graag mee. Maar hoe leuk het is als je voor een zaal met mensen, en er zijn geen grote zalen hoor, meestal een man of 100, 150 maximaal is dat. Maar als je na afloop die mensen spreekt en hoort van wat ze ervan vonden, ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder, erg leuk.
2: Wat zijn veelal de reacties?
1: Nou ja, mijn muziek is, het valt onder het genre neoclassieke pianomuziek, meditatieve muziek. Maar een hoop mensen vinden er troost in, vinden er ontspanning in. Spotify is natuurlijk vooral veel jongeren die luisteren, omdat ze daarmee de muziek gebruiken voor hun studie, om te focussen en concentratie. Maar de reacties van mensen zijn echt, ja. Ik krijg mensen na afloop die zeggen tegen mij, jouw muziek geeft mij gewoon heel veel rust. Mensen die ziek zijn bijvoorbeeld, vinden er heel veel troost en verlicht hun pijn. Dat hoor ik ook wel van mensen. Dus het is heel bijzonder om dat soort dingen te horen en dat mijn muziek dat soort effecten teweeg brengt. Vind ik heel bijzonder, ja.
2: Ja, want je zei het al, het staat bekend, het wordt omschreven als meditatieve pianomuziek. Het helpt om te ontstressen of om te concentreren. Maar waar zit het dan in bij muziek? Zit dat in de tonen, in de compositie, in het geluid, in het timbre? Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, in het genre neoclassieke muziek zijn natuurlijk hele verschillende componisten. Voor mij is die muziek gewoon melodisch. Ik hou van een verhaal vertellen. En het is hele rustgevende muziek, maar het is wel muziek met een verhaal, met een melodielijn. En daar hou ik van. Ik ben een melodieman, zeg ik altijd. Uh-huh. Dus ik hou ervan om een verhaaltje te vertellen. En het hoeft niet, less is more, hè. Dus in dit soort muziek gaat het niet om de complexiteit en de virtuositeit, dat je heel veel noten in een korte tijd kan spelen. Maar juist om de rust te brengen, wat mensen aanspreekt. En zeker in deze drukke tijden, waar mensen heel veel last hebben van overprikkeling, heeft die muziek kennelijk een hele grote functie gekregen in de afgelopen jaren.
2: Want je hebt ook persoonlijke verhalen van mensen omgezet naar muziek.
1: Ja, ik heb een album gemaakt, het Jouw Verhaal, Mijn Muziek. Ik heb een oproep gedaan op social media. Daar hebben mensen op gereageerd. En ik heb verhalen gemaakt voor mensen die iemand verloren zijn of een nieuwe liefde gevonden hebben. Allerlei soorten verhalen. Ik heb 6 van die verhalen heb ik uitgewerkt in composities. En heb ik live voor die mensen ook voor allereerst gespeeld voordat het werd uitgebracht. En het is zo bijzonder om persoonlijk voor iemand iets te maken wat dan kennelijk ook zo mensen raakt. Dat is echt was fantastisch om te doen, ja.
2: Ja. En je bent echt begonnen met deze mate muziek maken tijdens corona.
1: Ja, toen is het verhaal eigenlijk losgegaan. Ja. Omdat mensen natuurlijk thuis zaten en ook heel veel studenten al thuis waren en moesten studeren, maar ook mensen die aan het werk zijn, thuis kwamen te zitten met een laptopje en geconcentreerd moesten kunnen werken. Dus toen zag ik heel duidelijk een toename van mensen die luisterden naar dit soort muziek op Spotify, onder andere.
2: Ja. En is het dan een hele brede mix van mensen die naar jou luistert of die naar jouw muziek luistert? Allereerst om te ontspannen, mediteren, focussen, valt ook binnen.
1: Ja, want ik dacht, kijk, ik speel heel lang dit soort muziek in de kerk. Gewoon als een kleine improvisatie in een viering in de kerk. Dat doe ik al mijn hele leven, vanaf mijn 13e, zeg maar. Uh-huh. Maar mijn zoon, die heeft me eigenlijk op het spoor gezet, Ivo. Die zei van, je moet het meer doen, uitbrengen. Want Heel veel jongeren luisteren hiernaar. En ik dacht van, dit is vooral muziek voor oudere mensen die meditatieve muziek, ontspannende muziek mooi vinden. Maar blijkt dus dat heel veel jongeren deze muziek ook gebruiken. Dus het is van jong tot oud die naar mijn muziek luisteren. Niet alleen mijn muziek, natuurlijk met de neoclassieke pianomuziek. Dus wat dat betreft door heel veel mensen wordt het beluisterd. Ja.
2: En misschien komt dat ook wel door wat je eerder zei, door die enorme toename in prikkels, zeker voor jongeren. Ja. Die waarbij, mentale toestand, die cijfers zijn bekend, dat neemt toe. En dat dit juist heel positief kan werken, rustgevend, om te focussen.
1: Dat denk ik ook. Kijk, in mijn jonge jaren, ik ben nu 66, dus dat is lang geleden, hadden wij geen telefoons, hadden we geen smartphones, hadden we geen social media. Als ik nu kijk hoeveel, als ik alleen al op straat loop, hoeveel mensen op hun telefoon zitten te kijken terwijl ze aan het lopen zijn, bij wijze van spreken. Die smartphone heeft zo'n impact, hè, met Facebook en met Instagram en Twitter, noem het maar op. Dus ik denk dat het heel veel aandacht vraagt van mensen. Het kost heel veel tijd om je daarmee bezig te zijn. Dus ik denk ook dat er behoefte is aan momenten van rust en ontspanning. Eventjes geen telefoon, even rustig naar muziek luisteren. Ja. Even tot jezelf komen, ontspannen. Ja, absoluut.
2: En jij hebt zelfs je baan opgegeven om je helemaal te kunnen storten op je muziek. Lijkt me wel een hele spannende beslissing.
1: Ja, dat was het ook. Maar ik heb 40 jaar gewerkt, hè, dus ik ben 30 jaar hiring manager geweest. Ik zei altijd van, zorg dat je blijft investeren in je kwaliteiten. Dat je duurzaam inzetbaar blijft. Hè. Dat is zo mooi heet. Ja. Dus ik dacht op een gegeven moment, het gaat zo goed met die muziek. Ik wil gewoon nog een volgende stap zetten in mijn loopbaan. Ik ga stoppen met dit werk. En ik ga alleen nog maar met muziek verder. Want daar liggen mijn kwaliteiten ook. En dus ook mijn taal om te spreken. Dus ik heb de stap gezet inderdaad. Het was spannend, klopt. Ja. Maar ik vond het ook wel heel erg leuk. En het is nu weer 4 jaar geleden. Ik heb er geen spijt van.
2: Wat zei je, dit is een hele persoonlijke vraag. Wat vond jouw vrouw van die beslissing?
1: Ja, die vond het geweldig.
2: Oh, wat cool.
1: Want ze kende mij. En ze wist ook van, ik heb natuurlijk ook 40 jaar gewerkt. Dus van, volg je hart. En in die zin, het ging ook zo goed met mijn streaming op Spotify. Ja. Dat ik me ook dat wel kon veroorloven om dat te doen. Dus in die zin was het niet een al te groot risico. Maar het was spannend in de zin van, ja, maar het kan ook over 2 jaar afgelopen zijn. Dat kan altijd. Ja. Maar tot nu toe gaat het heel erg goed en heb ik het erg naar mijn zin. Ja.
2: En 15 mei is dus je allerlaatste optreden van dit tournee. Is er een speciale reden dat het toevallig in de film is? Of was dat toeval? Of?
1: Ik denk dat toeval is. Dat heeft te maken met degene die mijn optredens boekt.
2: Ik wilde zo graag hier een heel mooi verhaal aan plakken dat je niet kon wachten om te eindigen. Maar oké, okay, nee, het was toeval.
1: Ik moet wel zeggen, hoe mooi is het dat ik in mijn laatste show optreed in Haarlem in het Vil. Geweldig, toch?
2: Ja, nee, kijk, dit is al veel beter. De knippen de rest eruit en deze houden erin. Maar dat lijkt me dus heel mooi, want daarmee heb je een heel succesvol tournee afgerond. Maar het lijkt me ook wel, in vorm van melodie, het is de laatste.
1: Ja. Ja, ik heb alweer ook in het najaar iets staan. Dus het wordt wel vervolgd. En volgend jaar ga ik naar Parijs. Dat vind ik helemaal bijzonder. Ja. Voor de eerste keer in Frankrijk. Ik heb vorig jaar al een keer in Toronto, in Canada, 4 keer opgetreden. En ik ben in Berlijn geweest in afgelopen februari. Dus het buitenland vind ik ook erg leuk om te doen. Daar ga ik samen met mijn vrouw natuurlijk heen. Dat zijn voor ons leuke reisjes. Ja. En ik mag daar optreden met mijn pianomuziek voor het buitenlands publiek.
0: Hoe fijn is dat? Ron Adelaar, pianist, optreden in het buitenland voor publiek. Ja, en je hebt het al gehoord. Hij heeft zijn baan opgezegd uiteindelijk omdat hij pianist wilde zijn en worden. En je zou wel kunnen zeggen dat music was zijn eerste liefde. En John Miles heeft daar een nummer van gemaakt.

0: Straks nog meer music, maar we gaan nu eerst naar het nieuws van 6 uur.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je op deze weg nog de meeste vertraging. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, 15 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht en het kost je 25 minuten extra. De A5 naar Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10, 20 minuten vertraging. Het zijn vooral omrijders omdat de A4 naar Amsterdam bij Bad Oeverdorp een aantal dagen dicht is vanwege werkzaamheden. Dan op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel 20 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat heeft te maken met een ongeluk. Dan de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert heb je een kwartier extra nodig. Ook dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, straks meer nieuws over de houtvaart, maar eerst lekkere muziek. Hier komt Miley Cyrus.

Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Je kent ze wel van Fleetwood Mac. Secrets hier op 105. Goed dat je luistert. We gaan het hebben over het volgende. Ja, het gaat over... Ja, dus eigenlijk zit een bericht in het kader van waakzaamheid, jongens. Wees er een beetje waakzaam op. Want de politie waarschuwt voor nepagenten in Heemstede. Er zijn al meerdere verdachte situaties hebben er plaats gehad. En er zijn gewoon best wel wat nepagenten actief. Een woordvoerder van de politie die zegt... vandaar dat wij specifiek voor dit gebied een waarschuwing hebben geplaatst. Het gaat volgens de politie in dit geval specifiek over de omgeving van Heemstede. Wanneer er ook meldingen uit omliggende gebieden komen, sturen wij daar altijd een waarschuwing voor uit. Dat is op dit moment nog niet het geval, zegt de politie. Wij zijn altijd alert op meerdere meldingen en handelen dan direct. Dus let op. Nepagenten in Heemstede. Jezus. In Heemstede. Ze kunnen echt. Ze kunnen zomaar bij jou aan de deur staan. De politie benadrukt dat dit soort criminelen vaak professioneel te werk gaan. En hun slachtoffers dus niet specifiek aan of uitkiezen. Dus het is vrij random dat ze bij je langskomen. Ja of nee. Het gaat dus niet alleen maar over ouderen. Of over gezinnen. Of over mensen op vakantie. Nee, het gaat echt over. Het is vrij random. En ja, die nepagenten die kunnen echt desastreuze gevolgen hebben. En als je het slachtoffer bent van zo'n nepagent die bij je aanbelt en zegt we moeten even binnenkomen, want we hebben een signaal gekregen dat er wellicht iets aan de hand is. Ja, als ze jou aan de praat houden, dan gaat hun collega die gaat geld weg proberen te sluizen bijvoorbeeld. Ja, meld het. Meld het bij de politie. Schaam je niet en zorg ervoor dat je dit soort nepagenten gewoon meldt. Doe dat. Verder hebben we een ongelooflijk drukke avondspits vandaag. Ruim 1000 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is de drukste spits van dit jaar. Ja, en daar zit jij dus nu in. Op het moment dat jij in de auto zit. Het is echt de allerdrukste spits van het jaar. Meld de ANWB. Er werd al gerekend op extra drukke avondspits. Doordat er veel mensen een paar vrije dagen hebben. En op pad gaan met de hemelvaart. Een woordvoerster die zegt... we zien naast woon-werkverkeer nu ook veel recreatieverkeer... En het weer is niet fantastisch, dus ja goed, dat speelt misschien ook wel een rol. Niet zo'n hele grote, maar alsnog een rol. Strakjes hopen we natuurlijk dat het weer beter gaat zijn. Zeker voor Hans Bakker. Hij is van de stichting Vrienden van de Houtvaart. En hij gaat binnenkort weer lekker zwemmen. Lekker zwemmen in zijn eigen houtvaart. En dat begint aankomend weekend alweer, want het bad kan open. Ik heb daar vorige week over gesproken met hem. En ik ga dat gesprek zo meteen nog een keer laten horen. Eerst Django McCroy, Birth of a New Age. Je kent het wel.

0: Ik weet dat er heel veel mensen zijn die krijgen heel veel trek in broccoli op het moment dat ze dit nummer horen. Goed, we gaan even kijken naar de Houtvaart. Want die gaat binnenkort weer open. En ik sprak met Hans Bakker. En Hans, kom er maar in. Hans, je bent natuurlijk vriend van de Houtvaart. Ja. Ben je nou vriend van de Houtvaart omdat je van de Houtvaart houdt? Oh, wauw. Dit is wel een mooie tonbreker, bedenk ik me opeens. Ben je nou vriend van de Houtvaart omdat je van de Houtvaart houdt of omdat je van zwemmen houdt?
1: Nou ja, kijk, ik hou natuurlijk op de allereerste plaats van zwemmen. Mm-hmm. Maar je zwemt wel in een hele bijzondere zwemomgeving. De Houtvaart is een rijksmonument. En dat is het niet voor niets.
0: Nee.
1: En het heeft ook, er is een boek verschenen over de mooiste 50 meter baden van Nederland. En daar hebben ze zelfs de Houtvaart op de cover van het boek gezet.
0: Kijk.
1: Dus dat zegt ook wel iets. En
0: ja,
1: ik vind zelf, er is altijd goede sfeer daar.
0: Ja.
1: Geen luide transistorradio's en rampenstandmuziek. Het is ook nog echt wel een beetje de sfeer van vroeger.
0: Okay.
1: Ook met de lichtweide erbij, waar het prettig verpozen is.
0: Ja.
1: Dus ik vind het gewoon wel een prettig en lekker zwembad. Plus dat het 50 meter is.
0: Ja,
1: banenzwemmers, die kunnen dan lekker doorzwemmen natuurlijk.
0: En hoezo dan? Want zijn andere baden kleiner?
1: Andere baden zijn wat kleiner.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht dat het Boerhavenbad, nou, dat doe ik even uit mijn hoofd,
0: mm-hmm,
1: hoor. 25 meter.
0: Oh, ja.
1: En de Houtvaart heeft nog Olympische afmetingen. Omdat die is gebouwd ook met het oog op de Olympische Spelen. Van 1928.
0: Mm.
1: En toen dacht het gemeentebestuur, als wij vlak voor die tijd nou een mooi bad neerzetten, want het was toch nodig,
0: yeah,
1: in verband met opvattingen over gezondheid en hygiëne.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan maken we daar meteen een mooi modern bad van betonbad met 50 meter bassin, zodat die Olympische atleten hier kunnen trainen.
0: Oh ja. Yeah.
1: En dat is ook gebeurd.
0: Wauw.
1: Dus onder andere die Japanse ploeg heeft die toegetraind en Johnny Weissmuller.
0: Kijk, Tarzan.
1: Tarzan, die, ja, maar die is overbekend.
0: Ja, dus die kennen
1: we. Die over beginnen.
0: Ja. Ja, nee, dat kennen we wel, ja. Fantastisch. Wat leuk, hè. Wat een ongelooflijke geschiedenis hebben wij toch hier gewoon in Haarlem, hè, eigenlijk.
1: Ja. En het is natuurlijk de Houtvaart, die bestaat ook binnenkort 100 jaar. Hij is van juli 2017.
0: Mm-hmm.
1: En dus in juli 2027 bestaat het bad 100 jaar. En dat is toch wel heel bijzonder,
0: nou,
1: dat het bad nog steeds zoveel oude kenmerken nog steeds heeft.
0: Ja, het is nooit, het is nog steeds in gebruik en het is niet enorm vernieuwd of zo.
1: Nee, de kleurstellingen die zijn oorspronkelijk, de waterreservoir boven de ingang is weer in de oorspronkelijke kleur teruggebracht. En je kunt ook nog zien de randen van de oude bassins,
0: mm-hmm,
1: die zijn nog steeds zichtbaar.
0: Ja.
1: En dat is omdat je dan goed kunt herkennen dat de Houtvaart ook een dames- en een herengedeelte had.
0: Oh.
1: Dus ook met gescheiden ingangen.
0: Oh,
1: daarom heeft de Houtvaart, als je goed kijkt aan de voorkant, ook twee ingangen. Er wordt er maar één gebruikt, hoor. Praktisch natuurlijk in deze tijd.
0: Ja.
1: Maar je ziet veel dingen terug in symmetrie, zoals dat heet. Dus dubbel.
0: Ja. En dat is dan bedoeld, was dat voor apart voor de dames en voor de heren?
1: Ja, apart voor de dames en apart voor de heren. En er was maar één verschil met de badhokjes. De badhokjes aan de dameskant, die waren hoger dan de badhokjes aan de herenkant. En dat is nog steeds zo. En dat was om onbescheiden blikken te voorkomen.
0: Ja, precies. Dat er niet stiekem en mannetjes erbovenuit gaan kijken.
1: Ja. En in die deuren zitten bijvoorbeeld nog steeds de originele deurkrukken. Of de originele sloten.
0: Ja, geweldig, hè?
1: Ja, dus er zijn nog heel veel oude dingen. Is er herkenbaar. Terwijl het wel een modern bad is. Met douchevrijstalen bassins.
0: Ja.
1: Die er later in zijn gebracht. En ook met een duurzame verwarmingsmethode.
0: Ja, geweldig. Ja, super vet. En dan volgend jaar dus 100 jaar Houtvaart. Zijn er al plannen voor grote vieringen en zo? Zoals je weet?
1: Nou, we zijn met de vrienden wel bezig met de voorbereidingen. Of gewoon wat festiviteiten. Onder andere, ja, misschien zwemwedstrijden. Maar dat is nog even toekomstmuziek op dit moment.
0: Ja, het is natuurlijk wel vrij vroeg, snap ik wel, maar ja.
1: Ja. Maar er wordt al bij de vrienden wordt er al over nagedacht, inderdaad.
0: Hey, en
1: daar in ieder geval een gedenkwaardig moment van te maken.
0: Nou, dat kan ook bijna niet anders, dat moet wel. Hey, en Hans, als ik jou nou vraag, wat

0: is voor jou nou het bijzonder of het fijnste, het mooiste plekje in die houtvaart?
1: Nou, dat is wel moeilijk te zeggen. Kijk, het is gewoon, als je in die houtvaart zwemt, dat 50 meter bassin, heb je gewoon uitzicht. Zeker als je aan de westkant begint.
0: Mm-hmm.
1: Met seniorenflat in je rug. Ik weet niet of je een beetje... Ben je wel eens geweest in de houtvaart?
0: Ja, zeker, zeker. Ja, ja.
1: Oh, Oké, nou dan weet je het.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan kijk je eigenlijk heel wijs uit.
0: Ja.
1: En die wijsheid wordt ook geaccentueerd doordat de houtvaart allemaal overstekken heeft bij de badhokjes. Dus van die overhangende betonranden. Die de lengte ook accentueren als je dus in de lengte kijkt.
0: Ja.
1: Dus ja, het wijdse karakter.
0: Dus in het water en dan uitkijkend over de... Nou ja, eigenlijk over het water heen en dan zo, wat je dan kan zien. Ja. Je kijkt zo lekker ver weg.
1: Ja, richting de BAVO.
0: Is dat richting BAVO? Oh ja, ja.
1: Dus dat vind ik... Dus ook het wijdse karakter als je er zwemt.
0: Als je er zwemt, fantastisch.
1: Plus de goede sfeer die er altijd is. Want het is een plek voor ouderen, zowel als jongeren en kinderen met gezinnen.
0: Ja, ja, ja. Het is ook ik vind het ook een heel gezinsvriendelijk bad, zeg maar.
1: Ja, ja, en ik zwem natuurlijk al tijden in de houtvaart.
0: Mm.
1: Maar ik heb zelf eigenlijk nog nooit ernstige incidenten meegemaakt.
0: Nou ja, en laten we dan ook maar gewoon met elkaar gaan zeggen dat we dat voorlopig ook maar niet gaan krijgen.
1: Afkloppen, maar
0: toch? Heel goed, heel goed.
1: Dat gaan we inderdaad zo doen. Ja.
0: En hoe laat sta je volgende week zaterdag op de stoep daar?
1: Nou, misschien wel op tijd. Want er is ook nog voorverkoop van abonnementen.
0: Oh joh.
1: Ja, ja, die is al ingegaan. Maar dan moet je naar de site van de SRO en dan moet je inloggen en op een gele knop drukken. Maar vanaf 16 mei, zaterdag 16 mei, is er ook aan de kassa voorverkoop van abonnementen.
0: Ah.
1: En dat scheelt best wel, want een abonnement in het seizoen, later in het seizoen, kost €133,30. Ja, ik heb het even opgeschreven.
0: Ja, heel goed, heel goed.
1: Ja, maar in de voorverkoop kost het €100.
0: Dat is
1: voor volwassenen. Nou, dat scheelt toch 33 piek.
0: Ja, nou ja, en ik vind het wel een goede deal hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja. En voor 65 plus en jeugd, in het seizoen zelf is het €96,60.
0: Mm-hmm.
1: En in het voorseizoen, dus als je daar op 16 mei tot en met 22 mei aan de kassa staat, kun je abonnement krijgen, 65 plus en jeugd, voor €73.
0: Oh, kijk.
1: Nou, dat scheelt ook weer €23.
0: Ja. Nou ja, dat zijn toch wel deeltjes hoor. Dus, ja, dus je verwacht wel dat er wat drukte komt, dus dan moet je maar op tijd zijn.
1: Nou ja, we kondigen het wel natuurlijk aan als vrienden.
0: Ja, dat snap ik.
1: En, ja, mensen die daar een beetje scherp op zijn. Maar de vrienden die hebben vorig jaar natuurlijk ook al... dat zijn vaak de abonnementenkopers. En die hebben dat vorig jaar ook al in de gaten gehouden.
0: Oh ja.
1: Dus wij verwachten wel dat daar ook weer gebruik van wordt gemaakt. En zeker als het bekendheid krijgt via de radio ook.
0: Nou, bij deze. We hebben het meteen voor je geregeld.
1: Ja.
0: Ja, zo is het. Hans Bakker van de Stichting Vrienden van de Houtvaart. Ja, dus aanstaande zaterdag gaat het bad open. En ja, wees er een beetje op tijd bij. Want dan kun jij misschien ook wel zo'n dealtje regelen. Nou ja, nu we het toch over water hebben. En natuurlijk het Songfestival Water, Songfestival Water, Songfestival. Precies, dan denk ik aan Waterloo. Dit is ABBA. Op 105.

Goed dat je luistert. Dit is Haarlem 105. Zometeen het nieuws van 6:30 alweer. En dan ben ik nog een half uurtje bij je met Haarlem Vandaag. Dit is Train Drops of Jupiter.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Paul Fischer. Een vliegtuig van Ryanair heeft maandagavond een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat een van de piloten plotseling ziek werd. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden opgeroepen. Ook was een traumahelikopter aanwezig. Het toestel was onderweg van Warschau naar Leeds. In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding. Daarna week het uit naar Schiphol. Uiteindelijk is het daar veilig geland. Alle passagiers konden die avond hun reis naar Leeds vervolgen. Een auto en een fatbike zijn maandagmiddag op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op de Dijkzechtlaan, op de grens van Zandpoort-Noord en Haarlem. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de persoon op de fatbike. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de aanrijding raakte de voorkant van de auto fors beschadigd. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. In de omgeving van Heemstede zijn nepagenten actief. Hiervoor waarschuwt de politie. Het gaat over verschillende verdachte situaties, aldus een woordvoerder van de politie. Dit is de reden dat er voor specifiek dit gebied een waarschuwing is geplaatst. Mochten er ook meldingen uit omliggende gebieden komen, dan komt daar ook een waarschuwing voor. Op het moment is dit niet het geval. De politie zegt alert te blijven op meerdere meldingen en dan direct te handelen. Dit soort criminelen gaan vaak professioneel te werk en kiezen hun slachtoffers niet specifiek uit. Dit betekent dat ze in willekeurige gebieden actief kunnen zijn. Het zwemseizoen in de houtvaart gaat van start op Hemelvaartsdag. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het zwembad Douwzwemmen. Liefhebbers kunnen dan tussen 5 en 9 uur voor €2,50 per persoon als eerste het water in. De activiteit is een samenwerking met de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Voor de sportievelingen zijn 2 banen speciaal gereserveerd voor banenzwemmen. Kinderen kunnen zich uitleven op de duikplank of spelen met de matten in het water. Na het zwemmen staat er koffie, thee of warme chocomel klaar voor de deelnemers. Met pannenkoeken.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Eersel hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen dakpannen van huizen en waaiden stijgers en bomen om. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nog net geen 90 kilometer file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. De vertraging is 25 minuten. A9 naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost doe je er een half uur langer over door bergingswerk na een ongeluk. Het staat 13 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dan op de ringweg van Amsterdam de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid doe je er 20 minuten langer over. 3 rijstroken zijn dicht. En de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

for Me, George Michael en Aretha Franklin. Goed dat je luistert. Dit is Haarlem 105 tot 7 uur nog bij je met het laatste nieuws uit de regio. En we kijken soms natuurlijk ook een beetje vooruit. Want binnenkort gaat het plaatsvinden in Zandvoort. Een heel nieuw festival. En ik ga zo meteen spreken met Annemarie Goedvolk over dat nieuwe festival. Je hoort er zo meteen meer over. Maar eerst lekkere muziek. En aangezien we ook een beetje in het Songfestivalhoekje zitten, Steen. Dit is De Diepte.

0: Holiday van Madonna hier op Haarlem 105. Goed dat je luistert. Wij zijn bij je tot 7 uur en ik heb nog één gesprek voor je te goed. Annemarie Goedvolk, zij is de festivaldirecteur van het festival Vloed, wat aanstaande donderdag plaats gaat vinden, of eigenlijk gaat beginnen in Zandvoort. Ja, Annemarie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, Vloed, de allereerste editie. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, we gaan, je zocht al zelf naar de woorden, maar we gaan stromen door Zandvoort.
0: Dat was het woord. Dank je.
1: We stromen met cultuur door het dorp, maar ook door de duinen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op allerlei bijzondere plekken in Zandvoort gaan we kleine culturele voorstellingen programmeren. Dus denk aan muziek, circus, theater. En die routes zijn verbonden door daartussen te wandelen. Dus als bezoeker ben je zowel heel actief als dat je van kunst en cultuur kan genieten.
0: Dus mag ik het samenvatten als soort, het is een soort straattheaterfestival of zo?
1: Ja,
0: ja, misschien doe ik het daarmee een beetje te kort. Ja, maar
1: nee hoor, want ik ben helemaal gek op straattheater. En dat zit ook zeker in het festival. Dat is zelfs gratis te bezoeken. Mm-hmm. Het Badhuisplein bijvoorbeeld, iedere middag van ons festival. Mm-hmm. Het is ook zo dat de meeste voorstellingen dus buiten zijn. Dus in die zin is het ook straattheater. Maar het is niet altijd dat het van oorsprong al straattheater is. Dus ik heb bijvoorbeeld ook dansers die normaal gesproken eigenlijk in een theater of in een concertzaal op een podium staan, overdekt. Die staan dan bij ons, staan ze tussen het Duinbos of in het Helmgras. En dat doe ik eigenlijk om mensen echt te verrassen. En ook mensen die wat minder vaak misschien naar een theater willen of daar een hele avond binnen zitten. Toch kunst en cultuur te laten ontdekken.
0: En zo krijg je toch ook een klein beetje oerol-idee of zo?
1: Ja, zeker.
0: Nou, zeg ik nu, ja, zeker. Ik probeer een beetje, omdat het natuurlijk iets nieuws is. Probeer ik een beetje hier en daar wat aanknopingspunten te vinden.
1: Precies. Ik denk dat mensen die oerol hebben meegemaakt, die zullen zeker dingen terug herkennen in Vloed, hoe dat werkt. En ook de interactie inderdaad tussen ongebruikelijke plek en daar dan een culturele voorstelling. Dat klopt zeker. Wat ik eigenlijk als extra element heb toegevoegd, is dat ik ook iedere voorstelling en iedere wandelroute laat gaan over verhalen van Zandvoort.
0: Ah.
1: Dus je hebt vaak buitenvoorstellingen, hè, die hebben in zichzelf een verhaal en die zijn op een mooie plek. Maar ik probeer echt het verhaal van die plek in die voorstelling terug te laten brengen. En dan moet je bijvoorbeeld denken, we gaan naar de Dorpskerk. Daar heb je het orgel, dat is op een soort houten ombouw gebouwd. En dat hout van die ombouw is afkomstig van een grote scheepsramp die bij Zandvoort was.
0: Oh,
1: en dat verhaal van die scheepsramp wordt dan mijn startpunt om daar een voorstelling te maken waar een stukje dans in zit, maar ook een Franse chanson die gaat over een scheepsramp. En zo bouwen we rond dat verhaal van Zandvoort dan die voorstelling op. Dus ik denk dat het ook voor het publiek een hele leuke manier is om allerlei verhalen en dingen over Zandvoort die je misschien nog helemaal niet wist ook te gaan ontdekken.
0: Oh, wat interessant, hè? Dus je koppelt inderdaad de kunst aan de plek, zeg maar.
1: Ja. Dus we gaan ook bijvoorbeeld naar de botenloods van de KNRM, van de reddingsmaatschappij.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is natuurlijk heel actueel, hè? Die hebben nu fantastische vrijwilligers die in de zomer soms al dagelijks moeten uitrukken. Dus hun verhalen halen we dan op.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook niet allemaal verhalen van heel lang geleden, juist ook van nu.
0: Ja.
1: En vanuit die verhalen hebben we een fantastische band uit Haarlem, Koos, die hele filmische muziek maken. Echt een soort soundtrack van een film. En dat combineren we dan met waanzinnige beelden van die reddingen op zee, hoe die boot gelanceerd wordt om uit te varen. En dat projecteren we op de wand van de botenloods. Dus daar komt ook helemaal samen dat je die plek en die verhalen en die beelden van die reddingen en dan een onwijs goede band erbij die dat helemaal tot een geheel maakt.
0: Hé, maar wat een prachtige puzzel heb je gelegd.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Toch, als ik het zo hoor. Ja, nee, eerlijk.
1: Ja, zo voel ik het ook, precies. Ja, het is bij ieder onderdeel van het festival is het zo'n puzzel waar je stukjes aangereikt krijgt van een bepaalde plek, of van een verhaal wat iemand uit Zandvoort me dan vertelt, of iemand die ik ontmoet. En dan ken ik kunstenaars of muzikanten of circusartiesten. En dan leg ik inderdaad die puzzel en dan ontstaat er iets nieuws.
0: Wauw. Wat goed. Ja, nee, ik vind het zo interessant. Omdat, kijk, Zandvoort kennen we natuurlijk van de feesten en van het circuit en van het strand. Ja. Maar ik associeerde Zandvoort voorheen niet per se met straattheater en dat verstilde en het kunsten, zeg maar. Hè? Ja, dat ben ik dan hoor. Misschien heb ik gewoon niet opgelet. Maar,
1: nou, het verstilde is ook wat je zegt. Dat heb ik zelf ook moeten ontdekken. Hè? Want ik kom zelf ook van buiten Zandvoort. En ik had ook vooral het strand en dan vooral op de drukke dagen strand in mijn hoofd en zo. Maar vooral in de natuur ook rond Zandvoort vind je echt natuurlijk prachtige rustige plekken. En ook in het dorp eigenlijk als je vanuit de Winkelstraat twee straatjes verder loopt, sta je tussen allemaal van die hele kleine oude vissershuisjes en dan is het hartstikke rustig en stil en kan je heel mooi een klein optreden laten plaatsvinden. Ja. Dus ik heb zelf ook heel veel ontdekt. En ik hoop ook echt dat ik dat ik mensen die daar zijn als toerist of dat ze uit de regio daarheen komen, dat dus kan verleiden om niet alleen die al bekende highlights te doen, maar juist die andere plekken ook te gaan ontdekken.
0: Ja, en want is dat ook de reden waarom je dit uiteindelijk bent gaan doen? Om Zandvoort op een andere manier op de kaart te krijgen, zeg maar?
1: Ja, dat klopt. De gemeente Zandvoort had ook echt de wens om met kunst en cultuur een nieuw evenement neer te zetten. En ik zag die wens langskomen in de vorm van een uitvraag. En toen ben ik eigenlijk met een collega zijn we 2 dagen door Zandvoort gaan lopen en fietsen. Om te voelen bij onszelf, hebben we hier inspiratie? Wat zouden we dan kunnen doen?
0: Ja, precies. Kunnen we hier wat mee?
1: En, en toen eigenlijk zo rondfietsen merkten, oh, er is veel meer dan wij zelf ook eigenlijk dachten. En toen begon het heel erg te stromen. De drive om dat dan ook echt in de spotlight te zetten. Ook voor andere mensen die dat misschien ook nog helemaal niet weten.
0: Ja. Nou, super. Ja, het klinkt echt heel erg leuk. Ik ga zeker even kijken. Voor jou nu even de laatste vraag. Is dit nou een hele spannende tijd? Als in, ben je nog druk in het voorbereiden? Zeg maar, voel je die pre-show excitement? Of ja, meteen ja.
1: Ja, heel erg. Ja, ik sta de hele tijd aan. Ik zeg het gewoon heel eerlijk. Iedere ochtend schiet ik om 6:30 wakker. En dan ben ik ook meteen aan. Omdat ik nog allemaal kleine dingen door mijn hoofd gaan die ik nog wil doen. Of nog net iets beter. Of dat ik denk, oh, dat moet ik nog tegen die collega zeggen. En dat is pittig natuurlijk, maar dit is ook heel erg leuk.
0: Ja, en dat zal ook zeker heel erg leuk zijn. Dankjewel Annemarie. Ja, vanaf de aankomende donderdag dus het festival Vloed in de gemeente Zandvoort. Even die verstilling opzoeken, theater opzoeken. Als je daar niet van houdt, dan kun je aankomende donderdagavond natuurlijk kijken naar de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, wel zonder Nederland. Ik vind het nog steeds zonde, maar ik begrijp het ergens ook wel weer. Het geeft mij in ieder geval een hele mooie reden om eens wat nummers te draaien uit het Songfestivalarchief. En dan kan er eentje niet ontbreken. Dit is Johnny Logan. Hold me now. Don't close your heart.

Johnny Logan, Mr. Eurovision. Now What's Another Year won hij voor de tweede keer met Hold Me Now. En in 1992 deed hij het nog een keer. Deze keer als tekstschrijver en componist van Why Me. Dus drie keer heeft hij gewonnen. Nou, dit is Jelly Roll. Ik ben er volgende week weer. I'm good.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworsten-test doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlemtak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibochefestival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlemtak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Vies pas.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
4: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
6: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
4: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad heb je tussen het Koenplein en de afrit Zaanstad-Koog nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A10 West naar de A10 Zuid, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. Dat laatste komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibogge Festival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Viel spas.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
4: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
6: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
4: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
7: Een hele goedenavond. Je luistert naar Jelle's Jukebox met vanavond sport als thema.

0: Grupo Sportivo. Beep, beep, love. That's right. Dacht ik. Haarlem 105, je luistert naar Jelle's Jukebox. Een hele goede avond. Leuk dat je erbij bent. Ja, en iemand, een verloren iemand eigenlijk, die er alweer bij is. Ongelooflijk. Ze is een tijd niet verschenen in onze uitzending, maar vanavond is er weer een appearance. Eva.
1: Hallo.
0: Leuk dat je er bent. Zo, je klinkt, je moet weer even wennen. Ongelooflijk.
1: Nou, dat valt allemaal wel mee hoor, Jel.
0: Hey, leuk dat je er weer bij bent. Gezellig.
1: Ik vind het ook heel gezellig dat ik weer ben.
0: We gaan de komende 2 uur weer wat heerlijk van maken. Je bent eventjes inderdaad in een spek- en bonenrol terug. We gaan geen expertise van jou horen vanavond.
1: Nee, helaas
0: maar
1: niet.
0: Dat maakt in principe ook niet uit, want het komt goed uit. Want ik heb een heel vol programma.
1: Dus ik kan niet wachten om te zien wat je hebt voorbereid.
0: Het wordt zeker gemist qua inhoud, maar qua tijd vullen we het zeker op met andere dingen.
1: Okay.
0: En het thema vanavond is inderdaad dus sport. En dan denk je van, ja Jelle, is dat omdat jij zo ontzettend sportief bent? Nou, dat zou je ook kunnen interpreteren, dat klopt. Qua uitstraling en qua gedrag ben ik zeer sportief. Je kan mij regelmatig op het voetbalveld vinden. Nee hoor, voor de luisteraar. Nee, ik ben niet zo sportief type. Maar ja, onze lokale trots hè, vanuit Velsen Zuid, Telstar uiteraard wel. En dat is een beetje de aanleiding uiteraard. Want komende zondag is het zover. De alles of niets wedstrijd eigenlijk. Om 2:30 trapt elke voetbalclub tegelijk af in de Eredivisie. Voor de laatste ronde van de Eredivisie dit jaar. Of dit seizoen. In die hoop dat ze blijven. Ja, in de Eredivisie natuurlijk. Ze kunnen altijd nog degraderen. Het kan allemaal nog gebeuren.
1: Het is spannend.
0: Het is heel spannend. Nou, zo direct gaan we eventjes, hè, voor, ook voor de leken onder ons. Ja, Telstar is nou eenmaal gewoon onze lokale trots. Al ben je er niet geïnteresseerd, ja, dan maak ik je maar even geïnteresseerd.
1: Ja.
0: Ik ga het zo direct eventjes uitleggen hoe het precies in elkaar zit.
1: En jij kan het heel interessant uitleggen, want ik heb niks met voetbal, maar ook
0: jij
1: ik ben into Telstar.
0: Jij gaat dit begrijpen en jij gaat komende zondag voor de bijschakluisters zitten, dat weet ik zeker. Het belangrijkste van het programma, ja, Telstar is heel belangrijk, maar de verzoekjes zijn natuurlijk nog misschien wel wat belangrijker. En mocht je de verzoekjes hebben die hebben te maken met een sport, of misschien met Telstar, of misschien heb je wel een leuk nummer dat je doet denken aan een bepaalde sportwedstrijd. Nou, maak het zo gek als je kan, of misschien heb je wel een mooie anekdote over Telstar of over sporten. Dan kan je dat sturen via 06-105-105-38. Komt het appje bij ons in de studio. En Eva, ja, dat is het mooie aan Eva ook. Die regelt de berichtjes. Dat is dan ook weer een taak minder voor mij. Dan kan ik me beter richten op de heerlijke muziek.
1: Ja.
0: En dames en heren, ik kan u melden, die hebben wij. Olivia Newton-John, Physical, aangevraagd door Brecht. Dankjewel.

0: En als u thuis nu denkt, waar luister ik nou naar, wat is dit? Ja, u begrijpt de verwarring. Nou, dit is dus het opkomstnummer van Telstar, genaamd Telstar van de Tornado's. Wel ook wel grappig, misschien ken je de band Muse wel. Ja, nou ja, voor de jongere mensen sowieso wel. Die hebben echt... Oh, en Eva's microfoon staat niet aan. Ik moet eraan wennen dat Eva er is. Sorry, Eva. Niks persoonlijks. De band Muse, een hele bekende Britse rockband. Ja, de zanger en lead, eigenlijk een hoofdpersoon van die band, Matt Bellamy. Nou, diens vader, Bellamy, niet goed voorbereid, zat in die band van Telstar. Grappig, hè?
1: Ja.
0: Leuk. Nou, in ieder geval, we gaan het dus eventjes kort over Telstar hebben. Want mocht je nou onder een steen hebben gelegen, ja, en of je hebt niks met voetbal, dat zou natuurlijk ook kunnen. Neem het je niet kwalijk. Ik weet dat mijn moeder bijvoorbeeld luistert, die heeft er niks mee. Maar ik ga je toch eventjes onder andere mijn moeder aankijken. Luister eventjes, dan snap je waarom het zo'n speciale zondag gaat worden. Oké. Okay.
1: Vertel.
0: Je hebt in de Eredivisie 18 plekken, hè? Dat wist je. Wist je dat? Je moet even alles zeggen of je ervan op de hoogte was of niet. Dat vind ik leuk.
1: Ik wist niet dat er 18 waren, maar ik wist wel dat het een beperkt aantal
0: ploegen,
1: plekken waren.
0: 18 ploegen, dus je hebt ook 18 eindklasseringen waar je kan staan.
1: Okay.
0: Nou, plek 17 en 18, dat is directe degradatie terug naar de keukenkampioendivisie. Dus als je één naar laatste of laatste wordt, ja, dan heb je al pech.
1: Ja.
0: Dan heb je een bijzondere plek, de 16e plek. Dan kan je een play-off plek, is dat.
1: Okay.
0: Dan moet je dus een soort battle eigenlijk doen met de nummer 3 van de keukenkampioendivisie, die juist wil promoveren.
1: Ah.
0: Dan moet je bepalen, nou, wie mag je in de Eredivisie?
1: Okay. Slim. Nou,
0: Telstar staat nu 15e. Dus ze staan nu veilig. Dat is echt een veilige plek. Dan gebeurt er niks met je.
1: Nee.
0: En FC Volendam, waar ze komende zondag de laatste wedstrijd tegen spelen, staan 16e. Dus er zijn ook echt de twee ploegen die het nog... Dus dat is ook heel onderling heel belangrijk. Als Telstar wint, zijn ze veilig. Als ze gelijk spelen, zijn ze veilig. Maar mocht Volendam nou winnen... Ja. Dan

0: een kleine pauze inlas van de anderhalf uur. Nee, we maken het niet te bond uiteraard. Maar dan gaan inderdaad alle ploegen tegelijk om ook matchfixing tegen te gaan. En,
1: ja, vermoeden van.
0: Ja, precies. Ja, komisch in ieder geval.
1: Ja.
0: Zo, dan gaan we nog eventjes hebben over Telstar zelf. Hè? Want we hebben nu gezegd, de stand van zaken, daar zijn we nu bekend mee. Maar wij hebben allebei ook wel een beetje wat met die club. Het is leuk, ja. We zijn er geweest. Hè, en zo.
1: Ja. Het is gewoon een iconische club.
0: Exact.
1: De underdogs zijn ze een beetje.
0: De underdogs. Ja. Zo is het maar net. Andere muziek dus nog. We gaan eventjes... kijk, ik krijg net een verzoekje binnen. Nou, sorry, die lees ik nu te laat. Ik heb nu het andere nummer al klaarstaan. Maar zo direct is ook nog een verzoekje. Eerst nog eventjes deze van Simon & Garfunkel. Prachtig, hè? De Boxer. Mooi.

0: Gino Vanelli, 105. People gotta move. Ja, het is gewoon zo, toch?
1: Het is echt wel waar.
0: Ben jij een beetje een sporter, Eva?
1: Nou ja, jij weet natuurlijk het antwoord al. Maar voor de rest, die luistert, nee.
0: Nee, niet?
1: Nee.
0: Waar ligt dat aan?
1: Ik vind het niet leuk.
0: Nou, dat vind ik wel. Ja, dat klopt.
1: Ik heb een hekel aan rennen en ik heb een hekel aan buiten adem zijn.
0: Je hebt astma, hè? Ik bedoel, hallo.
1: Ja, nee, ik heb ook astma, maar ja.
0: Dat speelt wel mee met de rennen, denk ik.
1: Ja, maar ik heb ook een hekel aan eigenlijk al het andere. Ik vind het wel leuk om iets leuk te vinden.
0: Ja, precies. Nou, mooi.
1: Die zin slaat er wel nergens op, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ik snap het helemaal. Goed, Eva. Ja, we hebben het dus over sport vanavond. En Telstar is dus inderdaad de reden, de aanleiding. Komende zondag dus staan ze even voor een grote opdracht. Maar ja, moet wel goed komen, toch?
1: Ja.
0: Het ding met Telstar is, nou, in de historie, afgelopen jaar ben ik wel eens in het stadion geweest. Jij ook een keertje, hè?
1: Ja, twee keer.
0: Twee keer?
1: Yep.
0: Ja. Ja, precies. En de klassieke Telstar manier was in ieder geval voor dit seizoen. Het staat de hele wedstrijd 1-1 en dan in de laatste minuut kregen ze er nog eentje te verwerken. En dan verliezen ze weer, weet je wel, heerlijk.
1: Ja.
0: Maar ik heb nu het idee dat het wel goed komt.
1: Ja? Jij hebt gewoon... Ja, maar dat is eigenlijk altijd funest,
0: hè? Maar het
1: FC
0: Volendam, hè? Hallo?
1: Ja, maar je weet het niet.
0: Ik had eigenlijk even BZN moeten... Nee, dat is juist tegen. Dat werkt tegen.
1: Ja, dat moet je niet doen. Dat moet je gewoon niet doen.
0: De Cats. Nee. Ik heb eventjes wat opgezocht. Dat is ook wel interessant om natuurlijk... We hebben het nu over Telstar. Ja, ik bedoel... Wel interessant, een klein beetje de historie, beknopte historie... en de interessante figuren binnen de club natuurlijk.
1: Nou, vertel.
0: Eventjes ten eerste, weet jij wanneer de club is opgericht? Dat is ook wel, het getal komt vaak terug in de club.
1: Mag ik gokken? 47.
0: Nee, 1963.
1: Oh, oké. Okay.
0: Vrij recent.
1: Ja.
0: Want je weet de aanleiding... Voor de naam ook, waarom de club zo heet.
1: Oh, dat was iets met een soort legerbasis of een soort raket of whatever. Iets met een raket of zo.
0: Ja, daar kom je eerder in de buurt mee inderdaad. Het is vanwege de communicatiesatelliet Telstar, die in de jaren 60 dus gelanceerd werd. En symbool stond toen de tijd voor moderne technologie.
1: Okay.
0: Als je dan een fusieclub opricht, dan denk je, ja, we willen een moderne naam. En toen zijn ze dus bij Telstar gekomen.
1: Ja, eigenlijk best wel saaie reden.
0: Een beetje stom, een beetje suffig eigenlijk. Maar dat past ook wel een beetje bij de club, vind ik. Ik vind het op de goede manier is het een suffe club, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, maar het is gewoon cult.
1: Ja, het is wel
0: leuk,
1: cult,
0: toch?
1: Ja.
0: En een van de grootste legendes, durf ik wel te zeggen, van de club, dat was Peter Zoontjes. Die is helaas ongeveer een jaar geleden overleden. Maar dat was een supporter die elke wedstrijd daar was. En de fans noemden hem scanderend ook wel Jomanda. En dat was ook een naam die hij zelf al te graag omarmde.
1: Ja.
0: En voor de mensen die Jomanda niet kennen, ja, dat was natuurlijk in de jaren 90 een beetje een soort, hoe noem je dat? Paragnost, een beetje zo'n...
1: Medium.
0: Ja, precies, zo'n type inderdaad. En de historie waarom die man zo genoemd werd, vond ik ook wel interessant. Ik dacht, nou, hij zal een keertje een wedstrijd goed voorspeld hebben. En toen dachten de fans, nou, hij heeft een keer gezegd dat Telstar wint. Hè? Dat is al uniek. En nou, we dopen het tot Jomanda. Nou, het zit iets gecompliceerder. Inderdaad, Jomanda was in de jaren 90 heel bekend. Die vrouw dan in ieder geval, het medium. En die werd door het tijdschrift Panorama gevraagd... om de voetbaluitslagen van die week te voorspellen. Mm-hmm. Blijkbaar was dat een speciaal ding.
1: Okay.
0: En daar schreef hij het medium op. Telstar AZ 2-1.
1: Okay.
0: Ja, iedereen dacht, dat klopt niet.
1: Nee.
0: Maar onze Peter, onze held, onze anti-held in het verhaal... die dacht, nou, dat geloof ik wel. Dus die plakte die voorpagina op zijn... bord, hè, zijn uithangbord, zeg maar. En daar ging hij de hele wedstrijd mee rondlopen. Bla, bla, bla, bla. En je gelooft het al. De ene laatste minuut. 2-1 Telstar.
1: Wow,
0: ongelooflijk.
1: Wow.
0: En iedereen scandeerde, Jomanda, Jomanda. En waarschijnlijk bedoelden ze allemaal gewoon die vrouw. Maar hij dacht, hey, ben ik dat?
1: Ja.
0: Dus sindsdien is het Jomanda geworden. En hij was echt, dat zie je niet bij veel clubs, het was echt een icoon. De Telstar zelf heeft ook zijn uitvaart verzorgd bijvoorbeeld. Mm-hmm. Alle spelers hebben afscheid van genomen. Het was echt een inherent
1: deel. Een club-icoon.
0: Maar dat maakt Telstar voor mij zo mooi in ieder geval. Het is zo'n anti profvoetbalclub, zeg maar, op dat soort manieren. Het is zo'n community. Ik vind het wel heel leuk.
1: Dat is ook echt wel leuk,
0: Je kan het wel waarderen. Wij zijn dit jaar niet geweest, trouwens.
1: Nee. Dat is echt wel je zonde, inderdaad. Ik had het wel een leuke wedstrijd gevonden.
0: Exact. Maar
1: Telstar Ajax.
0: Ja, precies. Nou, de Telstar hype is natuurlijk enorm dit jaar, inderdaad. Ik denk, kijk, we moeten er een beetje realistisch blijven. Stel, ze degraderen weer een keer. Het zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog wel een keer. Dan zijn er in ieder geval genoeg plekken ook, denk ik, vrij.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Maar laten we gewoon met z'n allen hopen komen. Zondag dus 2:30 is het zover. Dan gaan ze aftrappen. En als ze gelijk spelen of winnen, dus inderdaad, dan zijn ze veilig.
1: Ja.
0: Goed, Telstar wou ik je noemen. Ik ben helemaal in de ban van Telstar. Sorry, het is een grotere liefde misschien ondertussen.
1: Nou.
0: We hebben ook nog een bericht van de voetbalfan Puursang Inge binnengekregen.
1: Ja, dat klopt. Want Inge die zei, goedenavond Jelle en Eva. Leuk dat je er weer bij bent, Eva. Dankjewel.
0: Kijk.
1: Ik weet dat Ruud Gullit in 1984 een nummer had.
0: Oh god.
1: Not the Dancing Kind heet dat nummer.
0: Ja.
1: Hij was uiteraard een goede voetballer. En je ziet hem nu op tv met commercials over schoenen en pillen voor ouderen.
0: Ja.
1: Je kent het wel, tussen haakjes.
0: Ja.
1: Dus leuk om dit nummer weer eens te horen. Dank jullie wel. Groetjes van Inge.
0: Nou, laten we hopen dat Ruud zo'n goede zanger is als voetballer. Ik heb mijn twijfels.

dat gebruik komt ook niet vaak voor. Degene die het nummer heeft aangevraagd net, Inge, die stuurt net weer een berichtje. En die zegt, wat een erg nummer eigenlijk dit. Ja, nou, weet je wat het is? Als radio-dj moet je enigszins objectief blijven. Maar ja, deze ben ik, kreeg er wel een beetje bijval. Het is niet het beste nummer. Laat het maar lekker bij voetbal en goedkope reclames houden, Ruud. Ander nummertje van Sports. Dit is Panama.

0: Je hoorde Panama van de band Sport. Nou, dan hoef ik je niet verder uit te leggen natuurlijk waarom. Ze gaan nog even door. En wij gaan ook even door. Dacht je daarvan? Ja. En Eva's microfoon staat weer niet aan, dames en heren.
1: Jij wil mij niet horen gewoon.
0: Nee, ik hoor je al de hele dag, dus ik...
1: Nee. Het even zat.
0: Maar de luisteraar niet, dus ik moet ook aan de luisteraar denken. Nee, ja. Dat klopt. En je hebt iets belangrijks te melden natuurlijk weer.
1: Ja, want we hebben weer een berichtje gekregen eigenlijk.
0: Ja, vertel eens even.
1: Geen aanvraagje deze keer, maar wel een lief berichtje van Brecht. Die zegt namelijk, hi Jelstar en Eve.
0: Kijk.
1: Leuke feitjes, veel plezier in de studio. Vanavond kijk ik weer een keertje mee. Groetjes Brecht.
0: Hey, leuk Brecht dat je luistert gezellig en kijkt inderdaad. En blijf vooral kijken. De camera staat wat dichtbij gericht op mij, maar... Ziet er piek fijn uit hoor, dus dat is fijn. Dames en heren, we gaan... Ja, Eva, je bent nog niet op camera. Nee. Moet ik even wat zeggen? Ja, hallo.
1: Hi.
0: Goed, we gaan even door voordat we een beetje heel infantiel gaan doen hier. Want het is weer tijd.
2: Jelle's jarige.
0: Voor Jelle's jarige. Dames en heren. Wie zullen we vandaag op de verjaardagsbanken hebben?
1: Dat vraag ik me af, want ik ben echt ongelooflijk benieuwd.
0: Ja, precies.
1: Jou.
0: Nou, ik kan je alvast vertellen, soms doen we een toneelstukje. Wie zou het zijn? En dan zeg ik, dat moet je even doen alsof je het niet weet. Uh-huh. Maar nu weet je het echt niet.
1: Ik weet het echt niet.
0: Dat
1: ik
0: is leuk. En dit is ook een artiest waarvan ik weet dat het een van jouw favorieten is.
1: Oh, wauw.
0: Hij is nog onder ons.
1: Oké.
0: Okay. 76 geworden vandaag.
1: 6'7".
0: En hij heeft niet al te best zicht, kan ik je melden.
1: Stevie Wonder,
0: inderdaad.
1: Is hij toch maar 67?
0: Ja, dat schrok ik ook. Nee, zei ik dat?
1: Ja.
0: 76 bedoel ik. Oh. Ik zei toch 76?
1: Ik dacht dat je 67 zei.
0: Nee, hij is niet 67. Nee, hallo. Nee, want hij maakte in de jaren 60 om.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Nee, hij is 76. Nou, pardon als ik me versprak, maar nee, klopt. 1950, dus dat klopt. Nou, hè, voor de mensen die het niet kennen, nou, dan leef je echt onder een steen. Zanger, componist, producer, multi-instrumentaal, eigenlijk alles. Hè, grootste muzikale genie uit de hele pop- en soul-geschiedenis.
1: Eigenlijk wel.
0: Durf je wel te beamen. Je praat vooral mee, want jij weet ook veel van de beste man, volgens mij.
1: Nou ja, veel. Ik ben gewoon vooral heel erg fan van hem.
0: Weet je hoe die echt heet?
1: Nee.
0: Stevland Hardaway Judkins.
1: Wat een naam zeg. Ik zou dan ook voor Stevie Wonder gaan als ik hem had.
0: Ja, precies. Ja, en inderdaad, 13 mei 1950 geboren dus. En kort na zijn geboren verloor hij zijn zicht door complicaties van een vroeg geboorte.
1: Ja, hij heeft te weinig zuurstof gekregen.
0: Exact. Hij groeide op in Detroit, uiteraard. Waar anders.
1: Sorry, wat
0: nee,
1: de hel
0: nee, nee, dat bedoel ik qua muziek. Pardon. Midden in de bloeiperiode van soulmuziek. Ja, weet ik veel. Dit moet ik weer uitlullen, hè? Nee, ja. Zo bedoel ik het helemaal niet. De opkomst van Motown natuurlijk. Hij was inderdaad... ja, doe je microfoon weer dicht.
1: Sorry
0: Ik gooi mezelf een beetje voor de bus hier.
1: Ja.
0: Voor de grote bus. Als kind viel hij al op de scholen en zo... door zijn enorme muzikale talent. Hij speelde niet alleen piano, maar ook drums, basgitaar, mondharmonica. Dat zal je niet verbazen.
1: Nee.
0: En natuurlijk ook de synth. Hè, maar als je die piano een beetje kan, dan gaat dat ook wel redelijk simpel, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: En op 11-jarige leeftijd al werd hij ontdekt door Ronnie White van The Miracles. Motown-baas Berry Gordy die gaf hem vrijwel direct een contract. Dus ja, toen was hij 11 en toen had hij al een contract bij Motown.
1: Dat was echt zo gaaf. Hè? Ja, dat is echt
0: elf,
1: heel gaaf.
0: 11.
1: Okay,
0: zijn artiestennaam werd toen Little Stevie Wonder. Omdat iedereen dus verbaasd was over zijn dat blinde jongetje muzikaal allemaal kon. Daar komt die naam eigenlijk vandaan.
1: Oh, omdat hij een wonderkind
0: exact,
1: was.
0: Exact, Little Stevie Wonder. En die naam heeft hij dus eigenlijk altijd gehouden.
1: Oh.
0: Wel beter van Stevland Hardaway Judkins. Het bekt toch wat minder lekker, denk ik. Nou.
1: Ja,
0: en zijn eerste grote hit was Fingertips. Dat was opgenomen tijdens een live optreden. Op 13-jarige leeftijd werd hij daarmee de jongste artiest aller tijden met een nummer 1 hit in de VS. 13 jaar, nummer 1 hit.
1: Dat is bizar.
0: Ongelooflijk.
1: Michael Jackson levels hoor.
0: Ik wou net zeggen, ja zeker weten. Maar dat is inderdaad ook wel fantastisch natuurlijk.
1: Mm.
0: Dat soort dingen. In de jaren 70 hoef ik jou niet te vertellen dat hij tot echt een absolute superster uitgroeide. Met albums zoals Inner Visions, Talking Book en...
1: Songs in the Key of Life.
0: Songs in the Key of Life, inderdaad.
1: Of course. Voor,
0: volgens mensen echt een van de beste albums aller tijden.
1: Schaar
0: je daarachter?
1: Ja, ik heb hem dus niet. Ik heb thuis alleen maar Inner Visions op vinyl.
0: Goed.
1: Maar het is wel... ongelooflijk album.
0: Ja, precies. En de nummers, hè, grote klassiekers van hem zijn bijvoorbeeld Superstition natuurlijk. Higher Ground, Sir Duke, Isn't She Lovely. Nou, je kent het allemaal wel, dat soort werk.
1: Ik ken het allemaal wel.
0: De ene wat commerciëler dan het andere, maar vooral inderdaad echt het goede. Nou, Songs in the Key of Life, Inner Visions, die tijd.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Ja, Inner Visions is prachtig. Hij heeft ook wel wat mooie jaren 60 nummers gemaakt. Ja, ja. Ik ben ontzettend fan van de man.
0: Ja, precies. Nou, dat begrijp ik helemaal.
1: Dankjewel.
0: En inderdaad, hij stond ook bekend als echt een perfectionist in de studio. En speelde op veel van de albums ook zelf de instrumenten in. Hij had natuurlijk wel gastartiesten en sessiemuzikanten. Maar het liefst deed hij eigenlijk het meeste zelf.
1: Ja, hij is heel getalenteerd gewoon. Het is multi-instrumentaal.
0: Absoluut, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. En wat belangrijk is inderdaad ook, hij is naast de muziek zetten, maar staat hier maar nog steeds. Hij is er ook sterk in voor burgerrechten, sociale thema's in Amerika, ongelijkheid en zo. Dat is wel heel belangrijk uiteraard ook. En ik had nog een aantal feitjes, moet ik even kijken, want ik heb er heel veel. Dus ik ga ze niet allemaal behandelen, anders ben je wel heel lang bezig natuurlijk. Nou, wat ik vond in ieder geval online, wat ik wel komisch vond, dat hij ondanks zijn blindheid dus vaak verrassend goed kan inschatten wat er om hem heen gebeurt. Ik denk dat dat sowieso wel, als je al zo lang blind bent, dat je dat leert.
1: Eigenlijk
0: 50
1: cent.
0: Ja, 50 cent. Ja,
1: hij heeft er toch eentje minder.
0: 4,5, ja precies. Inderdaad, muzikanten vertellen regelmatig die met hem samen hebben gewerkt, dat hij altijd eigenlijk aankeek, dat hij niet eens opviel dat hij blind was, omdat hij gewoon zo goed wist.
1: Ja, misschien heeft hij ook gewoon wel een beetje bijzonder. Supersonisch gehoor of zo.
0: Ja, exact. Ja, ik denk weet het ook het niet. Wel. Ja, bijzonder inderdaad. En die bekende drum intro van Superstition, je kent hem wel natuurlijk, hè, ontstond eigenlijk tijdens een soort studio sessie met gitarist Jeff Beck. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ze deden gewoon wat en dachten, oh, vet.
1: Dit gaat.
0: Houden we erin.
1: Wauw, oké.
0: Leuk, hè? Ja,
1: wat
0: precies.
1: Grappig.
0: Even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, nee, zo hebben we wel genoeg, denk ik, gehad, toch? Inderdaad. Ja, nee. Ja, ik ga gewoon muziek draaien. Dat is het belangrijkste, denk ik.
1: Ja, daar heb ik ook wel zin in.
0: Feitjes zijn leuk, maar laten we nou gewoon naar die prachtige muziek gaan luisteren.
1: Nu maak je me lekker met al die muziek.
0: En Eva, ik ga een nummer draaien. Het is een hele lange, hoor.
1: Oh, dat vind ik niet erg.
0: Maar hij is toch mooi. Geniet hier van 8 minuten lang Stevie Wonder. Another Star op 105.

0: Lekker mee te zingen alvast, Eva. Yeah. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is altijd leuk als mensen niet doorhebben dat de microfoon aanstaat.
1: Ja, je
0: maar
1: doet
0: wat
1: mij
0: een
1: altijd...
0: ontzettend lekker nummer, inderdaad, wederom. En dat is dus een beetje een anderhalf Stevie Wonder nummer was dit. Natuurlijk, eerst hoorde je het Another Star, prachtig nummer van Songs in the Key of Life. En daarna hoorde je dus The Crown van The Gary Bird en The GB Experience. Ja, misschien zegt het je niet veel. Dat zou kunnen kloppen, want dat heeft dus één single uitgebracht. Dit nummer, The Crown. En daarna, dat was het.
1: Okay.
0: En dat was dus... De eerste artiest onder Stevie Wonder's persoonlijke label. En je hoort hem in de tweede couplet ook zingen.
1: Ja.
0: Half rappend, gaaf.
1: Echt een hele
0: je moet even raden. Nou, ik ga je niet laten raden, want het raad je niet. Maar nee. Dat label van Stevie Wonder, wat heel kort heeft bestaan... en eigenlijk alleen hem als artiest heeft gehad.
1: Mm-hmm.
0: Hoe dat heet.
1: Ja, ik weet
0: het leuke woordgrap is het. Zal ik het vertellen?
1: Ik zei net The Blind Guy.
0: Nee. One Direction.
1: Girl.
0: Ja, ik moet er erg op lachen zo. Ik vind Stevie, het mag dan wel een blinde gast zijn, maar hij heeft een goed gevoel voor humor. Heel erg leuk. Ik vind het komisch. One Direction.
1: Ja.
0: Ik kan daarom lachen.
1: Ja.
0: Ja, goed. Zo direct is het alweer, over minder dan 10 minuten is het alweer 10 uur. Dat betekent dat we gewoon nog lekker een uurtje doorgaan hier bij Haarlem 105. In het tweede uurtje natuurlijk het wiki weet je weer. Het gaat vandaag over een hele mysterieuze gebeurtenis eigenlijk. Ergens in de jaren 60 in Nederland. Bijzonder.
1: Oké.
0: En natuurlijk weer de tragiek rubriek. Dames en heren, en dit keer gaan we eventjes naar een Nederlander die toch wel op het laatst ook wel bekend stond als gewoon een beetje een gekke buurman.
1: Okay.
0: Maar goed, dat komt allemaal straks. Okay. Ja, dat belooft heel veel goeds.
1: Vreemdigheid.
0: En natuurlijk de lekkerste muziek. En dit is deze stond toevallig in de playlist, had ik er niet zelf ingezet en even zegt, laat die er alsjeblieft in staan.
1: Het is een banger.
0: Wat is, ik ken het eigenlijk helemaal niet. Misschien als ik het hoor.
1: Ja, het is echt wel een kleine banger.
0: Een kleine banger. Ga meemaken. Brandy en Monica, The Boy Is Mine.

0: Bij Haarlem 105 hoor je alles over de muziekscene uit onze regio. In 105 Sessions. Iedere donderdagavond. Met alles wat er speelt in de lokale muziek en events. Met een exclusief interview en een live optreden van de beste artiesten uit de regio. Mis het niet. 105 Sessions. Elke donderdagavond van 7 tot 9. Alleen op 105.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
3: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
2: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
4: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel. Dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
2: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je een kwartier vertraging tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
6: Hey, goedenavond. Je luistert nog steeds naar 105 Sessions. Nee, de Jelle's Jukebox. Hartelijk welkom. 105.

0: legendarisch nummer natuurlijk van een legendarische band. Cream. Eva, nou jij weet wel natuurlijk welke bekende muzikant zat in deze band.
1: Was het Eric Clapton?
0: Het was Eric Clapton, heel goed. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En die outro mag voor mij nog minuten doorgaan, maar dat gaat hier niet. Maar wij gaan wel heerlijk door. Oh, wat jezus, wat een saai liedje. Ik denk, ik stel dat zo'n fillertje erin zoals dit. Zo heet dat, een fillertje.
1: Ik vind het wel gezellig.
0: En denk ik, ja, het is gezellig, maar dan denk ik het eerste van het uur even bam, even power, weet je wel.
1: Oké.
0: Okay, nou, we komen rustig. Nu gewoon thuis in onze lekkere mand en we gaan gewoon lekker de muzikale mand. We gaan dit uur gewoon
1: muzikale
0: lekker.
1: Muzikale mand?
0: Ja, we gaan dit uur gewoon lekker muziek draaien en we gaan natuurlijk een aantal dingen bespreken. Dacht je van het wiki weet, ja, dat is wat minder muzikaal en gezellig, helaas. Het is een beetje een interessante, lugubere zaak. Maar wel ja, bijzonder en een beetje onbekend voor mijn gevoel in ieder geval.
1: Okay.
0: En uiteraard de tragiek rubriek. Ja, we maken er een gezellig uur van. Tussen de rubriekjes in maken we het gezellig. Laten we het daarop houden. Want we gaan weer een tragische artiest behandelen waarvan misschien de potentie wel een stuk hoger was dan door het tragisch leven. Alhoewel, dit keer is het gewoon een artiest die op latere leeftijd vooral de tragiek een beetje inging. Maar dat bewaar ik allemaal voor straks. En dat. Heb jij nog wat toe te voegen? Of zeg
1: nee,
0: je van,
1: je ging toch nog een anekdote over Cream vertellen?
0: Oh ja, anekdote. Nou ja, het is inderdaad, ik deed een keer mee aan een superbekende spelshow op televisie. Ik weet niet eens hoe het heet, moet je nagaan. Nee, dat was voor school, de school voor journalistiek. Werd ik gevraagd of ik bij een soort inhaalklas, of ik eventjes mee wilde doen aan een soort tv-quiz. Hartstikke leuk. En toen werd er inderdaad gevraagd, wie is de gitarist van Cream? En toen dacht ik, ja, dat weet ik. Dat gaat niemand weten hier. Dat is Eric Clapton natuurlijk. Nee, dat is Brian May. Ik had het dus verkeerd gestaan. Hij zei Queen, maar ik vind het een Cream.
1: Ik had laatst volgens mij een column gelezen van het NRC of zo. Van iemand die precies hetzelfde overkwam. Dat hij een verhaal ging vertellen over Cream.
0: Ja,
1: en toen zei
0: maar
1: ze
0: ik dacht ook bij Cream nog, de kans is vrij groot dat ik dit als enige weet. Ja. Want dat waren ook niet echt muzikale genieën, sowieso niet. Maar okay. ik heb wel verloren die dag. Dat zit me nog steeds dwars, moet je bekennen.
1: Ja, dat snap
0: maar
1: ik.
0: Dat is inderdaad, ik heb altijd die connotatie met Cream nu ook. Maar goed, leuk. Zullen we gewoon lekker van start gaan?
1: Ja,
0: ik bedoel,
1: goed idee.
0: Hoe meer muziek, hoe meer vreugd.
1: Dat is waar.
0: Zo direct dus een dikkie, weet je, op 105. Eerst nog eventjes de Black Pumas, Mrs. Postman.

0: Oh, dat is jammer, hè? Nou, dat is al een flauw is dan weer. Ongelooflijk, ja, dames en heren. De Roubettes hoorde je op 105 met You're the Reason Why. Ja, dat nummer doet mij altijd denken aan een vakantie die wij 3 jaar geleden hebben gehad in Zwitserland. Is dat 3 jaar geleden? Ja, dat is 3 jaar geleden alweer.
1: In Zwitserland? Ja, 2023.
0: Ja, en toen stond dit nummer in de auto op en toen zei jij, volgens mij vind jij dit wel een lekker nummer. En toen kende ik dat nummer nog niet en heb ik meteen opgeslagen.
1: Ja, dat is echt een enorme banger dit.
0: En dat associeer ik altijd met de vakantie, want dames en heren, ik ben eraan toe.
1: Ik
0: niet aan vakantie van een weekje vrij, maar op vakantie gaan.
1: Ik wil op vakantie.
0: Vertel eens eventjes.
1: Wat onze plannen zijn.
0: Ja.
1: Nou, wij gaan eerst in de zomer een midweekje mijn ouders bezoeken in Spanje.
0: Gezellig.
1: Ja, en dat is heel gezellig. En we lekker onze Airbnb'tje, dus wij kunnen genieten
0: met
1: van...
0: Met airco, hallo.
1: Met airco, want anders weigerde jij mee te komen, wat ik ook op
0: dat
1: zich
0: klopt.
1: Wel snap.
0: Dat klopt.
1: En daarna gaan wij in augustus nog een klein weekje naar Oslo.
0: Heerlijk zeg.
1: Ja, ik heb daar ook echt zin in, want het is niet per se een hele toeristische zomerplek voor de Nederlander.
0: Nee, ook niet echt een conventionele, dat je denkt, we krijgen veel gekke blikken van mensen als we dat zeggen. We gaan naar Oslo.
1: Okay. Dat is toch nog niet lekker weer. Nou, in de zomer kan je vertellen,
0: is het
1: lekker weer.
0: Nou, het is voor ons in ieder geval 25 graden daar.
1: Ja.
0: Perfect. Wat wil je in augustus nog meer?
1: Ja, ik heb er echt heel veel zin in. En volgens mij is het een hele mooie stad.
0: Leuk. Ik ben ook wel benieuwd als luisteraar zijn. Misschien heb jij ook al fantastische vakantieplannen. Laat het even weten via 06-105-105-38. We zijn ontzettend benieuwd of je misschien de hoort opgaat. Of dat je zegt, nee, ik blijf lekker thuis. Ik ga de tuin even doen. Of ik ga, weet ik het wat allemaal.
1: Je moet ook kunnen.
0: In Haarlem en omstreken. Je kan overal terecht. Het wet, het strand. Je kan hier ook van alles doen. Dus ik snap ik ook wel weer.
1: Ja.
0: Ben benieuwd. Laat het
1: we wonen eigenlijk op een sprookjesvakantieachtige bestemming.
0: Idyllischer kan het niet.
1: Nou.
0: Goed. Nou, ik ga je niet lang omheen draaien. We gaan nog even op muziek luisteren. Want inderdaad, zodat ik echt het wiki weet. Over een bijzondere zaak in de jaren 60. Ja, echt bijzonder doet het nog wel tekort. Over een Chinese man die opeens... heel raar in ieder geval.
1: Oké.
0: Okay.
1: Nou,
0: vreemd
1: ik ben
0: verhaal.
1: Benieuwd.
0: Eerst nog even Lauren. Ja, jij keek op naar wat is dat voor muziek?
1: Ja.

0: Lauren, Shine op 105. Dames en heren, het is zover. We gaan eventjes een rubriekje doen.
1: Wiki weetje.
0: We gaan het wiki weetje doen dit keer over... Ja, we gaan even een vrolijk muziekje instarten, denk ik. Welke heb ik nu klaargezet? Nee, dat past niet helemaal. Maar goed, we gaan er gewoon mee door. Dat maakt helemaal niet uit. Nee, we gaan het vandaag dus even over... We gaan terug naar 1966. Precies, wat is het? 60 jaar geleden dit jaar. Ongelooflijk.
2: Wauw.
0: Ja, juli 1966. Het gaat, ja, ik moet echt die filler even uitzetten, sorry hoor. Het gaat over een mysterieuze dood van iemand namelijk, Eva. Ja, we gaan het eventjes zo doen. Want in 1966 in juli verandert een gewone straat in Den Haag plots het decor van een internationale spionagezaak. Eva.
2: Ik zweer het.
0: Een Chinese ingenieur, en dan moet ik zijn naam even goed proberen uit te spreken. Zhu Zhu Tsai.
2: Oké.
0: Ik noem hem gewoon Zhu vanaf nu, ja?
2: Oké, succes.
0: Wordt zwaar gewond gevonden voor een huis van een Chinese delegatie en kort daarna sterft hij. Ja, wat er precies gebeurde is nooit echt opgehelderd en het leidde zelfs tussen een diplomatieke crisis tussen Nederland en China toen de tijd.
2: Oké.
0: Ja, we gaan het even over Zhu hebben. Nou, wie was die man überhaupt? Dat is fijn om even te weten, denk ik. Nou, dat was een 42-jarige Chinese ingenieur die met 8 collega's in Nederland was voor een internationale LAS-conferentie in Delft. Ze verbleven in een woning van de Chinese legatie in soort ambassade-achtig ideeën in Den Haag. En opeens, op 16 juli 1966, ziet de Nederlandse zakenman, de beste man, zwaar gewond, buiten op de stoep liggen van dat bepaalde huis aan de Prins Mauritslaan in Den Haag. En volgens getuigen had hij zware inwendige verwondingen, ernstig rugletsel en hij schreeuwde van de pijn.
2: Oh,
0: nou, dat is heel naar, hè? Ik bedoel, dat is al vervelend voor die beste man.
2: Ja.
0: Nou, de politie brengt hem naar het ziekenhuis en ja, dan komt eigenlijk het vreemde deel van het verhaal pas. Want terwijl de beste man Zhu in het ziekenhuis ligt, komen er plotseling 3 Chinese mannen binnen. Ze leggen hem op een brancard, nemen hem mee uit het ziekenhuis en rijden hem in een auto met diplomatieke nummerplaten naar de Chinese ambassade in Den Haag. Zonder overleg, ze nemen hem gewoon mee.
2: Oké. Okay.
0: En daar overlijdt hij later die dag.
2: En als hij in het ziekenhuis was gebleven, had hij het waarschijnlijk gewoon overleefd.
0: Ja. Oh. Ongelooflijk, hè?
2: Ja, dat is
0: en de grote vraag was uiteraard meteen waarom, maar ook wie waren die mannen in godsnaam? Ja. Nou, waarschijnlijk ging het om Chinese diplomaten of veiligheidsmensen van die legatie. Maar omdat ze diplomatieke immuniteit in die tijd ook hadden en zo, konden Nederlandse autoriteiten ze nauwelijks ondervragen of vervolgen. Dus dat is nooit echt bekend geworden. Maar waarschijnlijk waren het wel een beetje, hoe moet je dat zeggen? De geheime dienst van China wellicht had er iets mee te maken. Nou, waarom werd die man nou meegenomen? Dat kan je natuurlijk afvragen. Ja, er zijn natuurlijk ook nooit echt concrete antwoorden op geweest. Maar er zijn wel meerdere theorieën natuurlijk. En de bekendste theorie is dat Zhu naar het westen wilde overlopen. Mogelijk richting de CIA of Amerikaanse diplomaten of een Europese versie van een soort geheime dienst. Volgens Nederlandse en ook later andere westerse bronnen zou hij informatie hebben gehad over Chinese raketbrandstof of militaire technologie. En ook nog eens contact hebben gehad met Amerikaanse inlichtingendiensten daarover.
2: Ja, dat mag niet.
0: Dat is inderdaad een soort spionage bijna. Hè? Dat is de grootste reden. En hij heeft dus ook geprobeerd China te ontvluchten door middel van dit tripje. Maar hij werd dus wel in de gaten gehouden, want hij is inderdaad...
2: Ze zaten hem op de hielen.
0: Zeker. Inderdaad, de gedachte is dan de Chinese delegatie ontdekte dit, waar daardoor dus een confrontatie ontstond en dat hij dus werd meegenomen. Nou, een andere versie zegt dat hij probeerde te ontsnappen uit dat gebouw via aan elkaar geknoopte lakens. Omdat hij dus achterna gevolgd zou zijn. En daardoor zou hij zijn gevallen en op die manier zijn verwonding hebben opgelopen. Nou, er is nooit een kabel aan lakens gevonden. Dus lijkt mij onwaarschijnlijk.
2: Ik vind het ook heel cartoony.
0: Ja. Maar het was inderdaad bijzonder. En volgens deze theorie is het dan weer anders. Want die mensen zouden juist, die 3 Chinese mannen zouden hem juist mee hebben genomen om controle over de situatie te houden. Niet zozeer dat ze hem wilden straffen, maar meer om weg te houden zodat hij geen staatsgeheimen zou lekken. Dat gewoon meer dat ze hem wel meenemen in plaats van het ziekenhuis of bij verzorgen hem zelf wel.
2: Ja.
0: Maar ja, dat is ook nooit echt. Dat is in ieder geval bijzonder. En er zijn ook geruchten, niemand heeft die val natuurlijk gezien, dat de beste man is aangereden of dat hij mishandeld is door Chinese agenten. Misschien wel diezelfde 3. Er is nooit iemand gezien die hem heeft gevallen. Hij lag gewoon op straat. Dus
2: wow.
0: Het is nooit echt...
2: Wat een vreemde zaak.
0: Ontzettend vreemd, hè? Ja, inderdaad. En China gaf juist een hele andere lezing. Die heeft ook gereageerd op, maar ja, een beetje cryptisch natuurlijk. Volgens de Chinese overheid was Zhu benaderd door Amerikaanse spionnen en probeerde hij aan hen te ontsnappen toen hij uit het gebouw viel. China gaf dus eigenlijk de CIA en indirect Nederland en de westerse wereld de schuld voor de verdwijning.
2: Oké.
0: Bijzonder. Nederland wilde natuurlijk die collega's van Zhu ondervragen, maar China weigerde mee te werken. Ja, en wat volgde was natuurlijk het volgende dan. Maandenlange spanningen, uitgewezen diplomaten en zelfs een soort belegering rond de Chinese delegatie in Den Haag. Het was echt een conflict in wording. En uiteindelijk, de 8 Chinese ingenieurs mochten maandenlang het terrein niet verlaten, terwijl de Nederlandse politie probeerde antwoorden te krijgen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en dat is dus nooit gebeurd.
2: Oké.
0: Ik wou dat ik je het antwoord kon vertellen, maar dit is alles wat we weten. Maar ik vond het bijzonder, want dat merk je ook met dit soort politieke... Ik kende dit hele verhaal eigenlijk niet, terwijl het best wel spraakmakend iets is.
2: Ja, toch? Vooral in die tijd denk ik ook wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus ik vind het heel erg bijzonder.
2: Ja. Nee, ik ook.
0: Ja, dus top. Toppie. Walter Myers. Goed, we gaan eventjes een nummer draaien. Ja, wat past hier nou voor muziek bij, zou je kunnen denken? Iets met China misschien?
2: Dat zou kunnen.
0: Een China Crisis wellicht. Nou, dat is dit natuurlijk wel. Wishful Thinking op 105 van China Crisis.

0: redelijk onbekende van Dire Straits, durf ik toch wel te zeggen. Single-Handed Sailor. Kende jij hem, Eva?
1: Nee.
0: Maar lekker, hè?
1: Best wel lekker. Het is een klassieker, voelt het al.
0: Klopt, ja. Eind jaren 70, tweede album van Dire Straits. Volgens mij Communiqué.
1: Ah.
0: Mooie nummers staan erop. En dit is toch wel... Oh, is ook mooi. We gaan eventjes de rustige sferen opzoeken, merk je meteen al. Dat komt omdat we de tragiek-rubriek gaan behandelen. Ja, Eva, ja. Ja, maak je maar. Pak de tissues alstublieft en we gaan ervoor zitten. Nee, in elke week in deze rubriek pak ik een artiest. Ja, die om een of andere reden een tragisch leven heeft of heeft gehad. Misschien en die zonder zo'n leven misschien wel veel meer had kunnen bereiken op muzikaal gebied. Of ja, veel breder publiek had kunnen aanspreken in ieder geval. Mm. Vandaag ga ik er een beetje omheen, want ik heb gewoon een Nederlander gepakt. Waarvan ik denk, nou die heeft wel een interessant, maar ook een beetje tragisch leven. Maar hij was redelijk succesvol op zich.
1: Okay.
0: Ik weet niet of hij heel veel... Ja, had er natuurlijk wel meer uit kunnen halen. Maar ik bedoel, het was niet alsof het helemaal voor niks is geweest.
1: Nee, precies.
0: Nee, ik heb het vanavond over een man die in de jaren 60 deel was van de Nederlandse beatgeschiedenis. Met een band die internationaal werd opgemerkt. Maar wiens latere jaren ja, vooral buiten de spotlights plaatsvonden. En hij werd in de buurt waar hij op het laatst woonde ook bekend om verschillende iconische dingen, durf ik te zeggen.
1: Oké, okay, nou
0: ik heb
1: ben
0: het
1: benieuwd.
0: Over de beste man Wally Tax, Eva.
1: Wally Tax.
0: Heb
1: okay.
0: jij er ooit van gehoord?
1: Nee, daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
0: Wally Tax, nou precies. Nou, het is ook wel denk ik onder ouderen, zullen we maar zeggen, wat bekender.
1: Uh-huh.
0: Hij werd geboren in 1948 in Amsterdam-Oost. Hij heette eigenlijk Vladimir met een W. Tax, Oekraïnse moeder en Nederlandse vader.
1: Ah, vandaar.
0: Ja, precies. Maar het werd Wally dus. In Amsterdam-Oost en hij werd al jong het middelpunt van de rockgroep The Outsiders. Die groep richtte die op toen hij 12 was, moet je nagaan.
1: Zo.
0: Ja, die speelde vooral in het begin een beetje in Amsterdamse kroegen en zo, weet je wel. Maar op een gegeven moment werden ze een beetje opgepikt. Bij nummers als Lying All The Time en Toucher te bent een van de bekendste Nederlandse acts uit de 60s.
1: Wow.
0: Maar ja, het zegt misschien ook al boekdelen dat jij het niet kent.
1: Nee.
0: En die band, want ja, ze zijn toen bekend geworden. En het stopte al vrij snel weer.
1: Hmm.
0: Hij stond op het podium als frontman, maar hij schreef ook het materiaal vooral zelf.
1: Ja.
0: En uit het eenvallen van de Outsiders, eind jaren 60 al, volgde de solo carrière en projecten zoals Tax Free. Vind ik leuk.
1: Ja.
0: Hij had wel een gevoel voor humor, deze man. Dat kan ik je wel vast melden.
1: Okay.
0: Hij had nog wel successen, ja, magere successen, maar de echte doorbraak van zijn solowerk bleef uit. Maar toch bleef hij altijd terugkomen in de muziek, in wisselende vorm en vooral met wisselend succes. En
1: okay.
0: Vooral een beetje ook voor het geld.
1: Mm-hmm.
0: Ja, in de jaren 80 en in de jaren 90 werd het allemaal wat onrustiger om hen. Verslaving, geldproblemen en periodes waar hij totaal uit beeld verdween. En hij had ook meerdere pogingen gedaan om de Outsiders, zijn band, dus nieuw leven in te blazen. Maar nou, dat lukte eigenlijk niet. Ja, soms leverden ze optredens nog wel eens wat op, maar de stabiliteit was volledig weg.
1: Tragisch.
0: Ja, en ik dat doe ik niet gauw. Normaal schrijf ik mijn eigen dingetjes. Maar dit heb ik van Wikipedia, mijn favoriete bron, heb ik dit zo geplakt. Want ik vond het gewoon een heel mooi stuk. Dat ga ik even voorlezen. Op de 50ste verjaardag van Tax, op 14 februari 1998, verscheen zijn autobiografie, Tot Hier en Dan Verder, geschreven door journaliste Etty Huizing. Okay. En het mooie is, hij was wel behoorlijk romanticus over zichzelf. Hieraan gaf hij namelijk een geromantiseerd beeld van het leven. Hij zou bijvoorbeeld hoog op... Even kijken, zo gaf hij hoog op van zijn vriendschap met de Amerikaanse singer-songwriter Tim Hardin. Hij zou bij Elvis Presley op bezoek zijn geweest. Hebben opgetreden tijdens het legendarische Woodstock Festival in 1969. Ja. En het bed hebben gedeeld met de jonggestorven Amerikaanse zangeres Janis Joplin. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Volgens biograaf Rutger Vaal is er echter geen bewijs voor al deze verhalen. En zijn sommige anekdotes, bijvoorbeeld over Woodstock, aantoonbaar onjuist. Hij heeft daar niet opgetreden.
1: Nee.
0: Ja, Tax zegt, staat dus ook, zou stelselmatig een soort web van verzinsels om zich heen hebben gesponnen. Want hij was na zijn Outsiderstijd in een gat gevallen. En hij wilde met zijn mooie verhalen zijn leven succesvoller doen lijken dan wat daadwerkelijk was.
1: Ja, dat is wel tragisch.
0: Dat lukte hem dus niet, want de meeste mensen prikken hier vrij snel doorheen, uiteraard.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, vriendschap met een volkszanger Tim Harden bijvoorbeeld, zou je nog kunnen zeggen, oké, misschien. Een vet correspondentie, ja. Of zo, maar Janis Joplin, ja, sorry hoor.
1: Ja, je geloof in hetzelfde.
0: Precies. En ja, hij probeerde ook een rumoer uit de wereld te krijgen dat hij af aan het kicken was van de heroïne, maar dat is ook een groot deel waarom het zo'n tragisch figuur eigenlijk is. In de muziek dan, hè, zullen we maar zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is hem gewoon nooit gelukt.
1: Oh.
0: Ondanks dat hij dat altijd probeerde, het is niet gelukt. En wat ook wel een mooie anekdote was, in Amsterdam-Oost, waar hij later woonde, was hij een bekende verschijning in de straat. Buurbewoners vertelden na zijn dood, waarom heb ik dit hier gezet in godsnaam? Nou, in ieder geval eerst nog eventjes, 10 april 2005 overleed Wally Tax op 57-jarige leeftijd in zijn woning in Amsterdam. En inderdaad, wat ik al zeg, hij was een bekende verschijning in de maanden en in de jaren voor zijn dood in Amsterdam. Ja, Wally kwam regelmatig langs om een klein bedrag te lenen bij buurtmensen, zeg maar, ja. Buren en weet ik het wat, vrienden. Een klein bedrag, nooit veel, maar net precies genoeg voor bijvoorbeeld een tramkaartje, zei hij dan zelf. Niet het hele bedrag, maar altijd het ontbrekende stukje. Heb je nog een paar, weet ik veel over? Ja, de buren raakten eraan gewend. Zo gewend zelfs dat er onderling grappend een term werd bedacht. De Wally-tax. Dat vind ik een fantastisch bedacht.
1: Dat
0: geniaal.
1: Was grappig,
0: geniaal.
1: Ja. Dat was wel grappig.
0: Het was een soort informele buurtbelasting die ze hem allemaal wel gaven. Want ze vonden het allemaal wel een leuke vent op zich, weet je wel. Een beetje een tragisch vriend. En ja, dat geld vaak niet aan de tram opgemaakt werd, maar aan een kleine bol. Dat namen ze om te koop toe, dat vonden ze prima. Dat wisten ze natuurlijk, maar hij bleef maar volhouden dat het voor de tram was.
1: Mm-hmm.
0: Nou, wat ik al zei, inderdaad, net 2005 overleed hij, dus op 57-jarige leeftijd. En vooral de laatste jaren was hij echt een mooie verschijning daar in de buurt ook. En na zijn dood werd hij begraven op de Nieuwe Ooster in Amsterdam, een begraafplaats. En een benefietconcert in Paradiso zorgde ervoor dat zijn begrafenis uiteindelijk betaald kon worden, omdat hij vrijwel niets naliet. Dus ook de fans en de buurtbewoners hebben er eigenlijk door middel van een soort herdenkingsconcert hebben ze dat kunnen betalen.
1: Oh, dat is wel mooi.
0: Mooi, hè? Ja, ik vind dat gewoon een fantastische figuur. En die muziek op zich, vooral voor 60's standaarden. Ik heb nu ook een solo nummer van hem, Miss Wonderful. Best wel leuke muziek eigenlijk. Maar ik vond het gewoon een hele bijzondere man dit, vooral om eventjes zo te delen. Dus we gaan er eventjes naar luisteren. Wally Tax op 105 met Miss Wonderful.

0: Ja, die Ray Stevens, die kon het wel hoor. Ongelooflijk lekker nummer. Mist hij niet zijn eigen werk, maar wel een beetje een country-achtige cover. Ik heb er wel. Ik kan het wel waarderen.
1: Ik ook.
0: Ja?
1: Ik vind het leuk.
0: Ik vind het leuk.
1: Ik vind het leuk.
0: Nou, gelukkig. Weet je wat ook leuk is? Het weer van komende week.
1: Ja, is dat
0: nee,
1: leuk?
0: Het is niet, nou, dat gaan we nu even bekijken. Want voor de luisteraar is dat niet zo heel relevant, maar ik ben komende dinsdag jarig.
1: Ja!
0: En dat gaan we een soort...
1: Hoe oud word je, Jelle?
0: Ja, 26. Dus volgende week is het thema ook echt leeftijd oud. Vooral, hè?
1: Kijk,
0: je kan wel, wel jarig als thema doen. Dan krijg je alleen maar happy birthday en congrats. Ja, dat vind ik een beetje...
1: Mm.
0: De hele, 2 uur lang verjaardagsliedjes vind ik ook een beetje ziekelijk.
1: Ja, dat kunnen dus we, dat gaan we niet
0: volgende
1: doen.
0: Week alvast voor de luisteraar is het thema inderdaad leeftijd. Of gewoon getallen. Nou, ja, laten we het een beetje lekker breed houden, hè?
1: Ja.
0: Ja, pushing 30 is het thema, dankjewel Eva.
1: Sorry.
0: Nee, het klopt, je hebt gelijk. Nee, het weer komende week, want komende dinsdag ben ik dus jarig. En op mijn verjaardag gaan we met Jaromir en wij, met z'n tweeën, met z'n drieën, gaan we een bootje huren. Bij onze trouwe sponsor Luxe Sloepen natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan gaan we lekker varen. En elke keer, het is wel jammer, want ja, komende week wordt het gewoon niet zo lekker weer. En dinsdag is een beetje die, ja, dat grijze gebied waar het een beetje van minder lekker naar lekker gaat. Maar het fluctueert ook heel erg. Gisteren stond erop dat het ging regen. Nu staat het weer dat het droog is dinsdag.
1: Hmm.
0: Wat wordt het nou? Ik hoop dat het een beetje lekker wordt.
1: We moeten met goede moed erin gaan. Ik zeg dat het lekker weer gaat worden.
0: Precies. Nou, in ieder geval de komende dagen zijn we wat zekerder uiteraard. En ja, dat is ook wel jammer helaas. Want bij zekerheid kan het ook wel eens slecht nieuws zijn. Ja, morgen vrijdag 11 graden regen en bewolking.
1: Hmm.
0: Zaterdag een beetje zon, 13 graden. En dan gaan we langzaam, de temperatuur stijgt iets, maar... Zoals ik net al zei, dinsdag ook. Ja, het is gewoon niet echt heel lekker nog.
1: Nee.
0: En dan woensdag wordt het sowieso goed. Ik heb eventjes 2 verschillende weer-apps bij elkaar. Ja, nou wordt het sowieso goed, zeg ik nu wel. Dat vind ik ook zo interessant hoe dat werkt. Want op Google staat bijvoorbeeld nu dat het 17 graden wordt woensdag en volledig zonnig. En op Apple, op met iPhone, staat dat het 19 graden wordt en regenachtig. Het is
1: bijzonder. Weet het nooit, Jel. Je weet het gewoon nooit.
0: Kortom, hou je hoop een beetje in toom, zou ik willen zeggen.
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval de komende dagen durf ik wel zeker even te zeggen, het wordt niet best.
1: Nee.
0: Maar goed.
1: Tragisch.
0: Des te meer reden om morgen te luisteren naar 105 sessions trouwens, tussen 7 en 9. Want ik kan je alvast een spoiler geven. We hebben een band te gast die afgelopen week op de main stage heeft gestaan.
1: Dag echt? Vanavond.
0: Serieus.
1: Wil je al spoilen wie het is of niet?
0: Nou, misschien doe ik dat zo direct nog wel, als ik er zin in heb. Eerst nog even andere muziek, daar heb ik sowieso zin in. James Ingram en Michael McDonald. Yamo, be there.

0: Jelle's Jukebox zonder of Steely Dan of Michael McDonald of Boskerks bestaat eigenlijk niet. Dus nee. Altijd nog eventjes, toch nog eventjes een plaatje van
1: ik
0: een van
1: drie.
0: Ik
1: vind het eigenlijk wel bizar dat we geen Steely Dan hebben gehoord vandaag.
0: Nee, maar dat compenseren we volgende keer gewoon, joh. Dat komt helemaal goed. Dat komt echt helemaal goed. Ja, Eva, dat was hem weer voor vanavond.
1: Oh my god.
0: 2 uurtjes radio. Yo. Ja, leuk. Ik vond het leuk dat je er weer bij was.
1: Ik vond het ook gezellig.
0: Als je weer tijd hebt met school of weet ik het wat, kom gezellig, schuif weer een keertje aan.
1: Ik hoop dat de luisteraar het ook leuk heeft gevonden wat ik er weer was.
0: Hallo zeg, natuurlijk wel. Je bent de OG sidekick, ben jij?
1: Dat is wel heel erg waar.
0: Dat is gewoon waar. En morgen, zoals ik al zei, dus inderdaad bij 105 Sessions... hebben we inderdaad artiesten die afgelopen Bevrijdingspop op de mainstage hebben gestaan. Sterker nog, die hebben het hele festival mogen aftrappen. Dan weet je misschien over wie ik het heb. De winnaar van de Rob Akta Awards, Escalatie. En ze gaan hier niet optreden, wil ik alvast als kleine disclaimer geven. Want ja, de kijkers zien het misschien niet, maar wij zien het hier nu wel in de studio. We hebben hier een speelplaats waar de artiesten kunnen spelen. En het is vrij klein. Dus ze zijn met z'n 9, hè?
1: Ja, dat past nooit.
0: Of 12, nee,
1: volgens mij 12, hoor.
0: 12 nog zelfs?
1: Volgens mij
0: het zou ook in ieder geval 1 van de 2, maar in ieder geval heel veel mensen. Dus we gaan samen met hun gewoon eventjes dat mooie optreden terugkijken. En kijken, hoe kijken ze nu terug en wat verder.
1: Ja.
0: Maar dat morgen allemaal natuurlijk, hè?
1: Ja, niet te veel spoilers,
0: Nee. Maar tune vooral in tussen 7 en 9, dus op 105 morgen. En blijf vooral nu lekker luisteren, want er zit zo direct weer een van de vele talenten die we op de zender hebben. Komt er zo direct aan. Goed. Wij zijn er volgende week weer in ieder geval. In ieder geval ik.
1: Ja.
0: Misschien Eva ook. Misschien een andere leuke sidekick. Je weet het gewoon
1: niet.
0: Wie weet. En nog een mooi nummer om even mee af te sluiten. Don McLean. Crying. Origineel natuurlijk van Roy Orbison. Maar deze is misschien nog wel mooier. Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworsten-test doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibogge-festival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Viel spas.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105.